0: 57, maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21 meter 14. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Beethoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al 2-1. Pardon. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

the street. They come, knock on my door, knock, knock.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en...

0: De Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League derde geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd eerste. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een derde plaats. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Ietsje verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: De winter draait door.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. En je hoorde net Roxy Dekker met Bare Minimum. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipperaden. En dat zijn er 6. Dat valt tegen dit keer. Ja, wel iets meer dan vorige week, maar toch 6 had meer gekund. Valt er wel op dat er een hoop Nederlandstalig weer uitgebracht wordt. Ja, het is weer helemaal in Nederlandstalige muziek. Nee, je hoort er straks een paar. Natuurlijk heb ik ook bij me de N11 troetelplaat. Oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En laat dat nou dezelfde zijn als die van vorige week. Je krijgt een tip van mij en zo rond nou ongeveer 8:50. Dan krijgen we alvast een voorproefje op het tweede uur. Want daarin gaan we het bouwjaar 1986 helemaal uitspitten. En 8:50 dus een voorproefje om je alvast een beetje in de stemming te krijgen. Ik heb 3 platen klaar liggen. Onderweg Stella Lefty met Boston. Ze zit nog steeds in de trein. Ja, ongelooflijk toch? Daarvoor de nieuwe single van Tino Martin samen met Billy Dance. En die plaat heet Ik Hoor Niks Geks. Nou, ik ook niet. Maar hier is eerst Ella Landley met Choosing Texas.

Toevallig hoorde ik laatst op de televisie dat het line dansen helemaal in is. Nou ja, dat kan heel goed op deze plaat van Stella Lefty. Ja, je moet er maar zin in hebben met z'n allen op een lijntje. En dan je vingers zo achter je riem. En dan hup, je ene been naar voren en je andere been naar voren. En dan maak je een halve draai en dan ga je zo weer door. Ja, je moet er maar zin in hebben. Ik heb 3 platen voor je klaar liggen. Onderweg Shanna Spyro met Great Expectation. Daarvoor de nieuwe single van Marshmello samen met Cameron Whitcomb. En die plaat heet Hollow. Straks verderop in dit uur hoor je Cameron nog een keer met die plaat die nu momenteel in de top 40 staat. Maar nu, nog steeds. Ja, die ga je nog steeds horen. De nummer 1 van Nederland. Al weken, al maanden. Het houdt niet op. Shakira samen met Burna Boy. Hier is Die Die.

Great Expectation, zo heet dit nummer. Niet zoals ik net zei, Great Expectation. Nee. Expectation. Ja, lekker woord om uit te spreken. Sienna Sparrow was dat. Ik heb weer drie platen klaar liggen. Onderweg Crisscross Amsterdam. Samen met Louisa en Willy William. En die plaat heet My Oh My. Daarvoor de N11 Troetelplaat. En ik zei het al, dezelfde als die van vorige week. Justin de Wild met Cheerio. Maar hier is eerst de nieuwe single van Direct. En die heet My Friend.

0: Seasons.
1: En dat was de nieuwe single van Milo, Laat het lukken. En de plaat heet Alleen jij. Nou, ik hoef niet te zeggen wat ik ervan vind. Nee. Misschien vond jij het helemaal geweldig. Dan heb je een iets andere smaak dan dat ik heb. Maar dat maakt niet uit. Kijk, nieuwe platen zijn er om gedraaid te worden. Dus daarom draai ik hem ook nieuw in de tipparade. Dus hij komt gewoon langs. Of hij vaker langskomt, geen idee. Dan zou hij op 1 moeten komen in de top 40. Dan misschien wel, anders niet. Straks, en dat is over ongeveer 20 minuten... dan hebben we het tweede uur van de winter draait door. En daarin het megajaar 1986. En ik heb van allerlei platen bij elkaar geschud. Maar ik heb nu alvast eentje uitgekozen... om een voorproefje voor jullie te laten horen. Dat is de plaat Word Up van Cameo.

En straks in het tweede uur dus nog veel meer muziek uit 1986. Ja, ben je al een beetje in de stemming? Denk het wel, hè? Ja, ja, ja. Blijf nog even bij dit jaar, want nu ga ik 3 platen laten horen. Die zijn ook helemaal geweldig. Onderweg de nieuwe single van Alex Warren en die heet Emerald Eyes. Daarvoor de tip van mij, de nieuwe single van Samuel Welton samen met Russo. En die plaat heet Boom. Maar nu eerst Animal van Cat's Eye.

0: speel de bas.
1: Ja, dat moet ik altijd denken als ik zo'n basriffje hoor. Moet ik altijd aan André van Duin denken met Ik speel de bas. Was natuurlijk die nieuwe single van Alex Warren. En die plaat.

daarvoor van Samuel Welten. Ja, die moeten ze eigenlijk gewoon een dreun geven. Dat is echt zo'n plaat dat je als DJ gewoon 3 keer een hartverzakking krijgt van... afgelopen? Nee, toch niet. Hij gaat verder. Oh, echt serieus. En 2 tot 3 keer toe in die plaat, hè. Ja, nou ja, ze konden ze mij bijna bij elkaar rapen. Ik heb nog een paar platen klaar liggen en dan krijgen we het nieuws. En daarna het 2e uur van de winter draait door met daarin het megajaar 1986. Onderweg misschien een klein stukje van Jamaican van Hugo en Solto. Daarvoor Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. We hoorden hem net al samen, ja, met Marshmello. Maar solo staat hij nog steeds hoog in de hitparade. Maar hier is eerst Somber met My Body Isn't Ready.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toekomst.

0: Toezicht houden de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: De winter draait door.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Welkom bij het tweede uur van de Winter Draait Door. Welkom bij het megajaar 1986. En je hoorde net de Miami Sound Machine met Gloria Estefan en The Bad Boy, zo heette dat nummer. En dat was toen helemaal hot in 86. Ja, want dat was weer een apart soort genre muziek. En die Gloria Estefan die zag er ook wel aardig uit. Dus ja, dat kon niet misgaan. Je had onder andere Conga, Bad Boy en ga zo maar door. Echt, het was gewoon één grote hitmachine. Totdat ze solo ging. Ze dacht, dat kan ik allemaal alleen ook wel. En toen viel het een beetje tegen. Ja, jammer voor haar. Nou, wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alleen maar platen uit 1986. En het is van alles wat gewoon echt een herinnering in Hitlane. Laten we het zo zeggen. Ja, zeg ik het goed? Ik heb geen flauw idee. We gaan gewoon lekker door. Drie platen. Onderweg Paul Simon met You Can Call Me L. Daarvoor Sandra met Maria Magdalena. Maar hier is eerst Queen. Ik ben toen nog in 86 naar dat concert geweest in Leiden. Toen bestond de Groenendaal nog. Het Magical Concert heette het, geloof ik, of One Vision. Geen flauw idee. Maar dit nummer speelden ze in ieder geval ook. Hier is A Kind of Magic.

En alle instrumenten bespeelt hij zelf, hè? Paul Simon, ja, You Can Call Me L. We gaan snel door. 3 platen achter elkaar. The Bangles met Manic Monday. Daarvoor The Real Thing met You To Me Are Everything. Maar hier zijn eerste Eurythmics met It's Alright, Baby's Coming Back.

weet niet of het bij deze plaat was, maar er was een plaat van de Bengals die niet zo goed verkocht. En toen zei de manager, als je goed luistert, dan hoor je dat Susan Hoffs deze plaat naakt ingezongen heeft. En toen werd het in één keer een wereldhit. Volgens mij was deze het, maar het kan ook Walking Like an Egyptian zijn. Maar volgens mij was het deze. Maar maakt niet uit. In ieder geval, één van die platen was het sowieso. We gaan snel door. Onderweg David Bowie met Absolute Beginners.

Daarvoor de Pasadena Dream Band. Oh. Ja, ben je naar Zandvoort geweest? Dat zou zomaar kunnen. Naar de Formule 1. En als je dan alleen maar voor Max Verstappen ging, dan was je gauw klaar. Hè? Ja, nog geen één ronde gereden. We gaan een half rondje, geloof ik. De eerste bocht lag hij er al af. Ah, oh, zonde. Ja, ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar hij was ook heel erg ziek. Ja, misschien dat dat het was. In ieder geval hoor je straks de Pasadena Dream Band met Zandvoort. Maar hier is eerst, oh, ik vond dat echt een hele goede plaat, Stan Ridgway. Dat was een beetje een verteld nummer. Hier is Camouflage.

mijn ogen echt een hele goede artiest. David Bowie hoorde je. Jaren 70, 80 was hij echt helemaal hot. En hij had iets speciaals. Hij had twee verschillende kleuren ogen. Een groene en een blauwe. Ja, dat verzin je niet, toch? Nee, dan ben je toch echt speciaal. Hij had heel veel nummers over space en al die andere dingen. Maar dit was ook wel een lekker nummer. En zijn beste hit was natuurlijk Heroes. Althans, de beste, het bekendste. Wij gaan snel door met muziek uit 1986. Onderweg Amazulu met Too Good To Be Forgotten. Heel grappig nummer. Daarvoor hoor je Zwijgen van Het Goede Doel. Maar hier is eerst Nicole McLeod met Don't You Want My Love.

En het is maar goed dat hier geen camera's hangen. Ton Puy komt gewoon dansend met een bakje koffie in de studio in. Hij zegt, dit is echt een leuk nummer. Ja, dat dacht ik ook. Too good to be forgotten. Dankjewel, Ton. Ja, ja, ik weet het. Ik weet het. Komt helemaal goed. Straks kan je naar hem luisteren van 10 tot 12. Ja, hij zegt, vergeet me niet aan te kondigen. Nee, tuurlijk doe ik dat niet. Met Ton Puy met zijn jukebox. Ja, hier, dan ga ik helemaal in de war jou. Ga weg. Wegwezen. Kom op. Ja, ik heb nog 2 platen voor je klaar liggen, denk ik. Ja, onderweg Anita Meijer. Samen met Lee Towers en Run To Me. Maar we gaan nu even wat steviger. Ja, kom op. Het was niet allemaal soft in 1986. Wel nee, want het was ook het jaar van de ballads. Hier is Boston met Amanda. Mij hoor je volgende week natuurlijk weer met een kerstverse nieuwe uitzending van De Winter Draait Door. En straks veel plezier met Ton Puy.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt.

0: Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Studio Alphen en

dat was natuurlijk muziek van Fox on the Run. Oftewel van The Sweet. Een productie ook weer van Chin & Chapman. Die komen heel veel voor in de jaren 70. Welkom, welkom hier vanaf de Costa Brava in Spanje. Ik heb het je gezegd in september. En dan gaan we weer een aantal programma's maken hier vanaf mijn vakantieverblijf aan de Costa. Erik, bedankt voor de afgelopen twee uurtjes. De winter draait door. Ik kan niet zeggen, er zaten lekkere platen tussen, want ik kon het niet beluisteren. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ik ga ervan uit dat het helemaal goed is, hoor. Tot 12 uur, je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. Ik heb zometeen voor je klaarstaan Karen Young. Ik heb ook Mr. Cannibal hebben klaarstaan, maar we gaan eerst luisteren naar de RR Express.

unser deutscher Freund Andy Fischer. Mr. Cannibal. En dan vragen ze wel eens aan de Costa, waar luister je dan eigenlijk ook naar? Nou, er zijn een paar radiostations. Vroeger natuurlijk luisterde ik altijd naar Flex FM. Of je had ook nog Flexback, die heb je nog steeds trouwens. En die zonden eigenlijk ook wat Golden Oldies uit. Maar dat is tegenwoordig, vind ik dat een beetje tegenvallen. Ik heb nou weer een nieuw station gevonden en dat is Radio Olot. En Olot, dat is een plaats, ja, dat is ongeveer een kilometer of 35 hier bij mij vandaan. Richting het centrum van de Pyreneeën. En dat is een leuke plaats met vulkanen eromheen en wat dan ook. Maar daar zit ook een radiostation, Radio Olot. En die hebben best wel een heel verrassend format. Overdag een beetje gewoon moderne muziek. En ook wat classicers hebben ze erbij zitten. En dan s'avonds, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Dan hebben ze namelijk mooie gouden oude plaat hebben ze erbij zitten. Ze hebben ook een klein beetje, een beetje deep house-achtige muziek hebben ze erin zitten. En ze combineren dat op een verrassend leuke manier. Radio Olotso. Oké, ik heb voor je klaarstaan Trini Lopez, Barry Manilow, maar eerst luisteren naar Matchbox. Hier zijn ze met Buzz Buzz, Oh Diddle It.

0: is dat lekkere zonnige muziek.
1: Trini Lopez, If I Had a Hammer. En dan hebben ze wel eens een keertje tegen mij van... ja, je zit dan zo lekker in dat Spanje, maar waarom nou? Over het algemeen is het weer hier beter. En het, het nazomer en natuurlijk is een beetje wat meer gegarandeerd als in Nederland. Dat wil niet altijd zeggen, hoor, dat het hier beter is als in Nederland. Maar normaal gesproken, gemiddeld genomen wel. Ik heb vandaag gewoon een lekkere temperatuur van 24 graden. En dat is echt helemaal niet verkeerd. En de benzine is hier natuurlijk een heel stuk voordeliger. Als je normaal bij de pomp gaat, zit je net iets over de 1,50, 1,54 voor een litertje euro. En als je naar die supermarktketens gaat, dan hebben ze daar een pompstation vaak voor zitten. En dan kun je vaak voor minder. En dan praat ik over prijzen van 1,37 euro, 1,38 euro voor een litertje. En als je uit gaat eten, dan in Spanje is het normaal zo dat je tussen de middag eigenlijk warm gaat eten. En dan ga je zo'n restaurant in en dan zeg je menu por favor. En dan krijg je een kaart in het Spaans, ja, want ze gaan het niet vertalen natuurlijk. En dan heeft de Spaanse overheid afgesproken dat je voor minder als 20 euro moet je een drie gangen menu krijgen. En dan krijg je inderdaad een drie gangen menu, de keuze eruit. En dan zit er nog een drankje zit erbij. En dan betaal je meestal 19,5 euro betaal je ervoor. En dan heb je een fantastische maaltijd. Ja, echt, zo is het gewoon in Spanje. Zometeen de muziek van Madness. Stevie Wonder komt voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar I Won't Let The Sun Go Down On Me. En dan heb ik het natuurlijk over Nick Kershaw.

Ja, hij ken je wel. Dat was de muziek van Larry Siffre. Hij was namelijk verantwoordelijk voor het origineel van dit nummer, It Must Be Love. Zometeen voor je klaarstaan weer Peter Allen met een leuk nummer. Dan gaan we even naar Brazilië. I Go to Rio. En natuurlijk ook nog 1910 Fruit Gum Company van natuurlijk Simon Says. En met Simon Says. En dan gaan we natuurlijk ook luisteren naar de Bee Gees. Want hier zijn ze nogmaals met dat leuke nummer Jive Talking.

zegt, blijf altijd maar vrijgezel. En je ontmoet een leuk meisje. En dan net op het moment dat je denkt van, dat is wel even lekker. Nee. Dan herinner je van, je vader heeft gezegd, je blijft al je hele leven vrijgezel. Tot je doodgaat. Maar ja, op een gegeven moment dan gaat het toch op een gegeven moment anders. En net toen kwam hij wel met een leuk vriendinnetje thuis. En hij trouwde ermee. En hij werd er helemaal gelukkig mee. Muziek van Cliff Richard, The Bachelor Boy. En dat was natuurlijk een hit uit de 60's. Kijk in mijn klokje, ik zie dat ik er nog 2 kan draaien. En dan zie ik je zo meteen terug aan de andere kant van de klok van 11 uur. Tot die tijd, muziek van De Dijk en misschien nog een klein stukje Monty Python. En dan...

padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
0: Jukebox.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen. Jukebox. De gouden en oude hits uit de jaren 60. 70. En 80. Jukebox, Studio Alphen en...

0: I know better now. Now that we're worlds apart, now as the teardrops start, love's just a broken heart, just one more broken heart.
1: En dat waren natuurlijk nog eens een keertje zangeressen. En dan heb ik het over Cilla Black en Love Just a Broken Heart. En we begonnen natuurlijk met dat leuke nummer van Lou en de Hollywood Banana's, Kingston, Kingston. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan muziek van Freddie Mercury. Ik heb ook nog klaarstaan deze van meteen van Mort Schumann, Le Lac Majeur. Maar eerst gaan we naar deze Swing Out Sister.

0: blijft natuurlijk een imponerende stad. Ik zit er zo'n 40 kilometer vandaan. Ik ben er wel een paar keer geweest, maar... Dit natuurlijk prachtig. Altijd bij die fonteinen. Le Fond Magique. En dat allemaal natuurlijk op het Plaza de España. En als je dan dat andere grote plein neemt, dat is Plaza de Real. Daar begin je met de Ramblas. En dan loop je zo richting de Olympische haven. Oftewel in ieder geval de kust daar natuurlijk in Barcelona. Het is maar even dat je het allemaal weet. Daarvoor natuurlijk Mort Schumann met Le Lac Majeur. Zometeen voor je klaarstaan. Heerlijke muziek van Johnny Cash. Ook de Nolans komen voorbij. Maar we gaan eerst luisteren naar een gouden ouwe van Snoopy versus de Red Baron.
1: Achtung, yes, we zien ze samen. Die geschiedenis over de schrijf.

0: flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Die man heeft ontzettend lange stemmen. Oké, dat was natuurlijk Johnny Cash met The Ring of Fire. En daarvoor natuurlijk de Nolans met dat leuke nummer I'm in the Mood for Dancing. Zometeen voor je klaarstaan Bobby Valentine met een beetje een mooie ballad. En ook Catapult natuurlijk uit de omgeving van Leiden met de Teeny Bopper Band. Maar we gaan eerst luisteren naar Carlos Santana met zijn band. Hier zijn ze met She's Not There.

1989 alweer. Deze prachtige opname van Billy Joel, Leningrad. En daarvoor natuurlijk die hele mooie ballade van Bobby Valentine. Over and over again. Ik kijk aan mijn klokje en ik zie dat we nog een plaatje of 5 kunnen draaien. We hebben nog in het programma zitten muziek van Peter Koelewijn. Ja, zeker. Peter is een rocket. En Sister Sledge, die heb ik ook klaarstaan. Een tijdje niet gehoord. Ik denk, weet je wat, we gaan nog eens eventjes kijken naar dat verloren plaatje. Lost in Music. Maar we gaan eerst luisteren naar Tom Jones. Hier is hij met What's Name Pussycat.

eerste en de laatste sprong in het duister. Hoe mooi vertaald allemaal natuurlijk door Peter Koelewijn. Ik kijk aan mijn klokje en ik zie dat ik er nog één, misschien nog twee kan draaien. Volgende week dan, als het allemaal goed zit, dan weer een programma hier vanaf de Costa Brava. Ik zou zeggen een heel fijn weekend. Tot volgende week. Zometeen nog voor je klaarstaan Michel Fugain en Le Big Bizarre. Maar we gaan eerst luisteren naar de specials. Hier zijn ze nogmaals met Coast Town.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten". De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Ik nog wel. Wat leuk dat ik jou nou ontmoet zag. Waar hebben ze dat toch aan verdiend? Want er is toch niks mooiers op deze aarde.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer, op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon, bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Hollandse hits.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het westen van het land, de meeste vertraging daar nu op de A16 bij daar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein stond een auto in brand. Die is inmiddels geblust en geborgen. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, voor Rotterdam Overschie, een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Sportlokaal.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Goedemiddag, 4 uur sport op deze zaterdagmiddag met lekker veel voetbal. ARC vloog vorige week uit de startblokken bij de terugkeer in de vierde divisie. Op eigen veld werd Kolping Boys met 3-0 verslagen.
12: Het is 3-0 geworden. Doelpuntenmaker is Boyd Baatje. Met de kopbal stond hij eigenlijk vrij voor het doel. Onhoudbaar voor de doelman. Mooie voorzet van Arjen Ouwekerk.
11: Of de ploeg van Nick Oosterlee de goede seizoenstart een vervolg kan geven, dat weten we rond 16:30. ARC komt om 14:45 in actie tegen FC Aalsmeer. Verder zijn we ook live bij de duels van Alanderveen en Zwammerdam in de districtsbeker. Beide clubs gingen vorige week onderuit en azen vandaag op revanche. Alanderveen speelt om 14:30 thuis tegen Rodenburg. Zwammerdam ontvangt op datzelfde tijdstip GSV. We blikken later in deze uitzending terug op de seizoenstart van de korfballers van Tempo. Zij spelen vanmiddag de eerste officiële wedstrijd in de veldcompetitie. En dat is nog niet alles, want we hebben ook nog aandacht voor honkbal. Een lekkere, volle uitzending dus. Sportlokaal is er tot 6 uur.

0: De Amerikaanse singer-songwriter Max Magnaan en Famous To You. Van de duels van ARC, Alanderveen en Swammerdam doen we straks dus een live verslag. Maar er zijn nog meer Alphense clubs die in actie komen. Dan gaat het om wedstrijden in de districtsbeker. Er staan een paar echte derbies op het programma, waaronder AVV Alphen, Floriant. Alphen verloor vorige week met 5-2 van Gouda. Floriant pakte een punt door met 1-1 gelijk te spelen tegen BSC 68. Floriant-trainer Robert Zwart heeft zin in de wedstrijd tegen Alphen.
1: Ja, leuk. In die zin leuk. Ik ken ze natuurlijk vanuit de Zwoutse Boys. Hele goede ploeg. Voor ons weer, denk ik, weer een nieuwe moment om te kijken waar we staan. Ik denk dat dat zeker niet onderdoet en misschien nog wel beter is op dit moment wat we gezien hebben bij Adam BSC. Ondanks dat ik BSC best hoog in ga schalen dit seizoen. Maar waren ook niet compleet. Maar Alphen, als ze compleet zijn, dan denk ik dat we ook weer ons bos nat mogen maken.
0: BSC 68 speelde een week geleden dus gelijk tegen Floriant. Verslaggever Hans Jacquet stelde trainer Dennis Olman na afloop de volgende vraag.
2: Wat typeert jouw ploeg? Want het verschil tussen de eerste en tweede helft vond ik groot.
3: Ja, ik weet niet wat mijn ploeg typeert als ik daarachter was. Ik vind het echt een wanvertoning, de eerste klas van de eerste orde, de hele tweede helft. Ja, weet je, er zijn gewoon een paar... waarschijnlijk is het ook gewoon kwaliteitsgebrek, maar... los van dat je nog heel veel jongens mist, moet dat geen excuus zijn. Je speelt in de eerste helft, dan moet je gewoon al met 4-5 goals verschil moet je gewoon voorstaan. Nou ja, dat is ook een teken aan de wand. Dat was vorig jaar natuurlijk al het verhaal. Als je ze niet maakt, ja, dan wordt het gewoon verrot lastig voetballen.
0: Niet alleen met zijn ploeg was Olman ontevreden. Ook met de scheidsrechter was hij op zijn zachtst gezegd niet blij.
3: Ondanks dat je zelf echt door de ondergrens gaat in de tweede helft. Ja, dat je met deze nieuwe regel ben je gewoon overgeleverd aan de grillen van een of andere scheidsrechter. Ja, sorry, dan denk ik, kijk, die goal die ze maken, dat is gewoon geen inworp. Die gozer gooit hem nog niet half uit zijn nek. Als je dan toch zo principieel bent, hè, zoals dit mannetje deze dag over het veld loopt. Hè, en je gaat het gesprek aan met een keeper de eerste helft die een bal wegschopt. En die laat je staan. En vervolgens schopt er hier een bal een, wat de inworp is voor de tegenpartij, naar richting die speler en je interpreteert dat als wegtrappen van een bal, ben je echt een zielig figuur.
0: Nou, dat zijn de duidelijke woorden van BSC-trainer Dennis Olman. Nou, de negatieve woorden voor zijn ploeg die lijken effecten hebben gehad, want BSC won dinsdag de tweede bekerwedstrijd tegen Gouda. Het werd 4-0 en omdat de club uit Benthuizen dus deze week al heeft gespeeld, zijn ze vanmiddag vrij. Na de 1-1 tegen Zwervers wil Alphia op eigen veld vanmiddag dolgraag 3 punten pakken. De Alphenaren ontvangen VVI dat een week geleden met 5-2 verloor van Alphense Boys. Op Sportpark De Bijlen speelt Alphense Boys om 2:30 tegen Zwervers. Koudekerk kwam vorige week niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Hazeswoudse Boys. Het was voor Anthony Savinus de eerste officiële wedstrijd als trainer van Koudekerk. Na 2 degradaties in de competitie op rij was verslaggever Rick Zinnige benieuwd wat voor club hij aantrof.
4: In ieder geval een club wat in beweging is en een spelersgroep wat heel gretig is en heel graag wil leren. Dus dat is positief. We hebben best wel wat weken al erop zitten in blok 1 in juli al en nu sinds begin augustus. Alleen je ziet wel dat we nog stappen moeten maken.
0: Koudekerk komt om 2:30 in actie tegen ASW. En in de competitie dit jaar geen Hazeswoudse derby, maar in de beker staan Hazeswoudse Boys en Bernardus wel tegenover elkaar. Hazeswoudse Boys pakte een week terug een punt tegen Koudekerk. Bernardus verloor met 0-2 van ASW. Hazeswoudse Boys Bernardus begint om 2:30.

0: Clouseau met Louise. Swammerdam had de start van het nieuwe voetbalseizoen ongetwijfeld anders voorgesteld. Want het ging in de eerste bekerwedstrijd met 2-0 onderuit in en tegen Moordrecht. De ploeg van René Ras ontvangt om 2:30 vanmiddag GSV. En als Swammerdam thuis speelt, kunnen we uiteraard maar één verslaggever sturen. En dat is natuurlijk de enige echte Kees van Leeuwen. Goedemiddag, Kees.
1: Goedemiddag. Luisteraars, waterwereld, u ook luistert naar Studio Alphen. Fijn dat u weer aan de buis gekluisterd bent. Ja, ik zit in het zonnetje bij de voetbalvereniging Swammerdam. Bij de wedstrijd die ik zo ga verslaan. Swammerdam tegen GSV, Goudse Sportvereniging. Ja, dat GSV dat heeft vorige week wel gewonnen in die beker van VVOR. Voetbalvereniging Oost-Rotterdam met 2-0. En die hebben dit jaar weer voor het eerst sinds een aantal jaren hun eerste elftal. Onder leiding van Mohamed Bouzati. Die heeft toch weer een aantal spelers opgetrommeld om te komen voetballen bij GSV. En dat heeft geresulteerd dat ze dit jaar in ieder geval weer een eerste elftal hebben. En ze gaan dus daar om deelnemen in de vijfde klasse. En Swammerdam, wat moet je daar nou van zeggen? Ik heb ze vorige week tegen Moordrecht gezien. Nou, dat was huilen met de lamp aan. Terwijl de lampen niet aanstonden, hoor. Het was wel donker, maar dat zeiden. Het was niet best. En dat heeft vooral te maken met de vele wisselingen die Swammerdam heeft. Omdat er, zoals bekend, heel veel festivals zijn. Waarin tegenwoordig toch heel veel spelers de prioriteit aan geven. En daardoor moet je als trainer heel vaak toch met spelers spelen die normaliter, laat ik het dan zo voorzichtig zeggen, geen basis plaats zullen hebben. En dat is ook deze wedstrijd weer het geval. Zo zijn er een aantal sterkhouders bij Swammerdam niet aanwezig. Ik noem u even Rijen Peters, Tom de Bruin en de aanvoerder Koen Woudenberg zijn allemaal afwezig. En die worden dan dus vervangen door jongere spelers uit het tweede team. Nou, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, wordt er wel eens gezegd. Dus laten we dan hopen dat dan ook de waarheid zal gaan worden. Ja, ik zit hier bij Swammerdam, zoals eerder vermeld. Daar zijn ze druk bezig met het verbouwen. Dan wordt hier een multifunctionele accommodatie. Vroeger noemden dat gewoon een dorpshuis. Maar dat heet tegenwoordig MFA, multifunctionele accommodatie. En dat wordt tegen de kantine van voetbalvereniging.

0: in Zwammerdam aangebouwd. En omdat dat toch dan een bouwput was, is de kantine van Zwammerdam ook aan het restylen geslagen, om het zo maar te zeggen. Dus het is nog een beetje een rommeltje. Zo kan ik bijvoorbeeld niet eens een patatje kopen of een frikadelletje eten, want de keuken is nog niet open.
1: Dat heb jij weer, Kees.
0: Dat heb ik dan weer. Ja, nou ja. Nou, dan moeten we dan deze keer maar overeen zien te komen. De keuken is, heb ik begrepen, 19 september weer helemaal klaar en gereed voor snacks. Nou, dan laten we het dan daar maar op houden dan. Ik heb even over het veld gelopen. Ja, dat veld zit er ogenschijnlijk zo in eerste ogen is in instantie goed uit. Maar als je dit oploopt, zit er toch veel hoefblad. Hoefblad zit erin. Tussen dat gras. En ik heb een kenner gesproken die zegt, ja, hoefblad, dat is een ontstekingsremmer. Dus nou, dat schijnt dan ook nog ergens goed voor te zijn. Maar of het goed voor het voetballen zal zijn, dat waag ik te betwijfelen. Maar hoefblad, dat is goed voor de ontsteking, om die ontstekingen te remmen. En hij zei ook nog, er zitten veel wormen, ik weet niet wat het is eigenlijk, onder het gras. En dat is dan wel weer een goed teken. Nou ja, het zal allemaal wel. Ik noem u even nog de spelers van Zwammerdam die het vandaag moeten gaan doen. Op doel Batjan Paf, Thijs Kaptein, Ruben de Bruin, Jim van Vliet, Wessel Baartman, Derek Boot, Morris van Vliet, Jurjen Paf. Die staat, dat is een broer van Bart-Jan Paf. Levi van der Neut, Ole Jansen en Ruben Stolwijk. Dat zijn de 11 spelers. De wissels Maiko de Chatinier, Dort Drekshagen, zijn broer speelt in Quick Boys. 1, wel bekend. Gijs Verburg, Stijn Eikelboom, Jurjan de Bruin en Mats Westmaas zijn de wissels bij Zwammerdam. En dan hebben we de trainer natuurlijk, René Ras, die aan zijn eerste seizoen bezig is. En ik zal natuurlijk na afloop zeker vragen hoe hij het intussen ervaren heeft bij de voetbalvereniging Zwammerdam. Ook wel Damme in de volksmond genoemd. Nou, de spelers zijn nog aan het warmlopen. Wat opvalt is dat GSV zich helemaal niet druk maakt. Ja, dat kan. Die staan een beetje een balletje naar elkaar over te trappen. Ja, waarom zou je ook druk maken? Het zijn ook vaak toch veredelde oefenwedstrijden, die bekerwedstrijden. Nou, we staan hier rustig in het zonnetje met elkaar een beetje te babbelen. Zwammerdam schiet de keeper in. En ik ga even een slokje water drinken, want dat smeert de stem.
1: Hebben ze dat wel in de kantine, water, Kees?
0: Ja, water hebben ze wel. En bier heb ik gezien. Dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Maar ja, wat ik zeg, het is nog niet helemaal upgrade, om het zo maar te zeggen. Het is nog niet helemaal functioneel, maar goed. Wie maalt erom? Ja, ik misschien als enige. Voor de rest hoor ik er niemand over.
1: Dan gaan we iets verderop kijken, want over een minuutje of 8 wordt er in Alanderveen ook gevoetbald. Het eerste elftal speelt tegen Rodenburg. Herman Scholten is afgereisd naar Sportpark Polderpark. Herman, is de kantine daar wel open?
2: Ja hoor, die is gewoon open. Waarom zou die niet open zijn? Hè? De meeste kantines zijn gewoon, ja, als er hoefblad op je veld groeit, dan wordt het natuurlijk lastig om de kantine open te houden. Hè? Dat heb ik begrepen van Kees. Maar goed, hier groeit er geen hoefblad op het veld, dus daar hebben we geen last van. De kantine is gewoon open. Je kan koffie krijgen, je kan een biertje krijgen. Je kan van alles kopen hier zo. Dus, en het zonnetje schijnt nog een beetje. Er staat een fris windje. Dus alles hier voor de goede voetbalwedstrijd en voor het publiek ook is er prima gezorgd. Arlanderveen Rodenburg. Nou, Arlanderveen vorige seizoen gedegradeerd natuurlijk. Met een dramatisch eigenlijk 26 wedstrijden, 0 punten. 9 doelpunten voor en 170 doelpunten tegen. Dat was echt een heel groot drama. En die hebben zich wel een beetje herpakt. Ze hebben een nieuw elftal eigenlijk in de stijgers gezet. En die moeten nu in de vierde klasse gaan meedraaien. En kijken hoe dat gaat. Ze hebben vorige week natuurlijk de eerste wedstrijd tegen SJZ met 5-1 verloren. Dat zegt helemaal niks, want zoals Kees ook al aangaf, heel veel verenigingen beschouwen deze bekerwedstrijden als oefenwedstrijden. En SJZ is daar sowieso een geduchte tegenstander. Dus dat is niet zo raar dat je daarvan verliest. Rodenburg vorige week thuis met 4-1 gewonnen van de Rijnstreek. Ik heb me laten vertellen dat dat ten koste is gegaan van een rode kaart en 7 gele kaarten. Dus dat belooft wat voor vandaag. Ik hoop dat de scheidsrechter wat kaarten bij zich heeft. Maar misschien blijft het wel een kaartloze wedstrijd. Je weet het me niet. Het kan alle kanten opgaan. En ja, Arlanderveen, ja, dat is dus een hele nieuwe ploeg eigenlijk. De assistenttrainer van vorig jaar, die is gebleven. Die is nu hoofdtrainer geworden. En eens even kijken, wie staan er op het wedstrijdformulier, wat met keurig netjes met pen is uitgeschreven door de teammanager. Dat zijn Tijm Verboom, Joran Wagemakers, Ayoub El Tatai, Nigel Steenhoff, Daan

0: Vink, Glenn Dieke, Wessel Valentijn, Noah Broers, Roy van Dijkman, Job van Gils en aanvoerder Sami Shurak. Nou, Shurak was volgens mij vorig jaar ook hier als speler. Dus dat is een van de weinigen die is overgebleven. Er zijn een stuk of 5, 6 spelers die zijn een beetje blijven hangen. En is aangevuld met jeugdspelers. Dus ja, Aardlanderveen is bezig met een opbouwfase. Zo zijn er wel meer verenigingen in Nederland. Ik heb begrepen dat in Rotterdam ook een hele grote vereniging is die in een opbouwfase zit. En we gaan het vandaag zien hoe dat uitpakt met Aardlanderveen.
1: Blijf de hele middag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbalclubs uit de gemeente Alfa aan de Rijn. Via Twitter, tekst-tv op televisie en onze website. Studio Alfa aan de Rijn.

0: titel van deze plaat, die laat zich niet raden. Die heet natuurlijk nog steeds in de kantine van de WC Experience. Nog nooit van gehoord, maar wel een leuk plaatje. Het is 3:01. We gaan eens even buurten bij Rick Zinnige. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat jij nog nooit van de WC Experience hebt gehoord.
0: Nee, dat heeft misschien met mijn opvoeding te maken, Rick. Of zal dat misschien de leeftijd zijn?
1: Nou, ik ken ze ook. Ik ben niet heel veel ouder dan jij.
0: Nee, dan ligt dat denk ik toch aan mijn muzikale opvoeding. Ik ga er eens met mijn ouders over hebben.
1: Even bijspijkeren.
0: Ja, precies. Nou ja, om ons culinaire blokje even af te maken. Hoe is de kantine bij FC Aalsmeer open?
1: Ja, ik hoorde dat Kees geen patatje kon krijgen.
0: Ja, nee, erg,
1: hier, ja, als hij naar Aalsmeer was gegaan, had dat wel gelukt. Hier is de kantine open. Ik moet zeggen, het is een grote kantine ook. Het ziet er al wel redelijk nieuw uit. Het is hartstikke netjes. De innerlijke Rob Geus zegt mij dat, dat je hier wel goed terecht kan.
0: Ja, alles qua hygiëne ook goed en zo?
1: Ik moet zeggen dat ik niet naar alle details heb gekeken, maar man, dat zag er wel redelijk uit.
0: Ja, jij zit dus bij FC Aalsmeer AR7, dat we straks gaan vooruitblikken op die wedstrijd. Eerst nog even terug naar vorige week, Rick. Toen zat jij bij Koudekerk Hazeswoudse Boys en toen deed jij verslag met een VV Koudekerk plopkap over jouw microfoon. De Stichting tegen partijdige verslaggevers heeft zich al gemeld bij Studio Alphen. Ga je deze partijdige lijn doortrekken en loop jij nu rond met een ARC plopkap?
1: Ja, of een van Aalsmeer, hè?
0: Dat zou ik niet aanraden, denk ik, maar goed.
1: Nee, ik heb een Studio Alphen plopkap gevonden. Dat is helemaal goed. Ik zit er helemaal goed bij.
0: Kijk, dat is fijn om te horen. Nou, ARC vloog vorige week uit de startblokken in de vierde divisie. Won op eigen veld met 3-0 van Kolping Boys. Ik neem aan dat de sfeer rondom het elftal uitstekend is.
1: Ja, en dat betekent uiteraard ook dat het elftal ongewijzigd is. Dat is luxe natuurlijk, hè? Geen blessures of iets dergelijks voor ARC. En dat betekent dat ze zometeen met dezelfde elf als vorige week gaan aantreden tegen FC Aalsmeer. Dat zijn dan dus Victor Timmers op doel, Huip Overstoot, Dirk Prins, Noah Esselink en Nick Ossevoort achterin. Een middenveld met Maarten Rijneveld, Arjen Ouwendijk, Tjerk Lichtvoet en dan zien we een voorin. Sam van Aalst, even kijken, Boyd Baatje en met Veerhuis. Of in een iets andere volgorde. Ik begreep dat Rijneveld ook wel eens in de spits opduikt. Hoe het precies staat, dat gaan we zo meteen wel zien. Misschien dat Herman nog tips heeft. Maar feit is dat dezelfde elf op het veld staan als vorige week. Ja, en die gaan het opnemen tegen FC Aalsmeer. Dat gerust van een valse start kan spreken in deze competitie. Het ging met 6-0 onderuit vorige week op bezoek bij SJC. Ja, en is de vraag natuurlijk hoe je dat op waarde moet schatten, zeg maar. Is SJC een titelkandidaat of niet? Daar gaan we natuurlijk de komende weken pas achterkomen. Feit is dat de thuisploeg, de groen-rood-zwarte, een aardige dreun hebben gehad. En dat zij zich daar ongetwijfeld van willen herstellen. Vorig seizoen werden ze achtste in de vierde divisie. Dat was hun debuutjaar. En een leuk feitje voor deze middag, ik wil niks jinxen natuurlijk, is dat ARC in het verleden nog nooit heeft verloren van FC Aalsmeer. 4 eerdere ontmoetingen en alle 4 werden ze gewonnen. Het was in 2017, 2018 en 2019. En dat betekent dat hier vanmiddag de 5e onderlinge ontmoeting in de historie wordt gespeeld. En of ARC dan die streak vast kan houden, dat gaan we straks zien. Aftrap 14:45.
2: Mis niets van het lokale amateurvoetbal op Studio Alphen, Studio KG Brasem en RTV Hollands Midden.
3: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.
2: Elke zaterdag en

0: top 40 hit van de 21 Pilots uit 2020. Zij zongen Level of Concern. We gaan naar een sportpark, Polderpark. Alenderveen tegen Rodenburg is begonnen. Herman Scholten.
1: Dat klopt inderdaad. We zitten hier in de tweede minuut, denk ik, van deze wedstrijd zo'n beetje. En we hebben net de eerste aanval gezien. Die was van Rodenburg. Die ging heel vlot richting achterlijn. En langs de achterlijn richting doel. Speelde door de benen van de keeper heen. Levensgevaarlijke aanval, maar er was niemand om af te ronden. Dus die kans voor Rodenburg die is al in de tweede minuut verkeken eigenlijk. En ze proberen nu opnieuw een aanval op te bouwen aan de andere kant van het veld van waar ik sta. Dat is eigenlijk, eens even kijken, richting Nieuwkoop. Hè? Ik kijk in de richting van Nieuwkoop. Maar goed, daar komt de inworp van Rodenburg. En die zijn dus goed begonnen aan de wedstrijd. Ze hebben natuurlijk een drive, want ze hebben vorige week de eerste wedstrijd gewonnen in de beker. En zijn nu weer met een inworp bezig ter hoogte van het 16 meter gebied van de tegenstander van Alenderveen. Maar daar wordt de bal weggewerkt opnieuw over de zijlijn. En dan krijgen ze opnieuw een inworp voor de Leidse ploeg. En dat betekent dat zij opnieuw een aanval kunnen gaan opbouwen. Nou, we zijn in de derde minuut aangekomen van deze wedstrijd. Uiteraard is er nog niet gescoord, want anders had ik het wel gezegd. Het is dus nog steeds 0-0.
0: Ook in Zwammerdam rolt de bal Zwammerdam GSV. Kees van Leeuwen.
2: Ja, hier is een minuut of twee gespeeld. Het is 0-0. Dat kan natuurlijk wel in deze twee minuten doelpunt vallen. Maar meestal is dat toch niet het geval. Het is eigenlijk nog niet iets spannends gebeurd. Nu gaat wel GSV aan de rechterkant vandoor via Salah Edini. Salah Edini, ja, dat is een bekende naam. Die heeft volgens mij bij PSV gevoetbald. Maar hij zal toch niet naar GSV gegaan zijn, denk ik dan. Nou ja, hij kan de bal net niet binnenhalen. En dat betekent dat Bart Jan Paf, de keeper van Zwammerdam, een doeltrap kan gaan nemen. U heeft nog te goed voor mij, laat ik het eens proberen, de spelers van GSV op te noemen. Bilal Abdel Haki, Ismat El Achar, Anjad Akoub, Sharadine Akoub, Omar El Yatsi, Ilias El Baroudi. En dan komt hij, Robert Basga, Shakira Bouharou, Badir El Boussani, Jordi Gomez, dat is de keeper, die is 2,7 meter van GSV. En Salih Edine Habibi. Nou, dat zijn de spelers van GSV. Ja, het zijn moeilijke namen, ook voor mij om dat uit te spreken. Dus ik zal misschien straks een beetje volstaan met de voornamen, want dat is wat makkelijker. Het is GSV wat nu de bal heeft op eigen helft. En dan gaat er opgestoomd worden door de centrale verdedigers. Amrat Akoub, die speelt de bal zomaar in de voeten van Boris van Vliet. En die moet dan eventjes terug naar Bart Jan Paf, de keeper van Zwammerdam. Die gaat met een verder trap de bal weer in het spel brengen. Probeert die Dirk Boten mid van Zwammerdam te bereiken. Maar dat lukt dan via wel. Maar die raakt dan de bal kwijt. En dan kan Ruben de Bruin toch weer, de aanvoerder van Zwammerdam, bij afwezigheid van Koen Woudenberg, de bal weer op gaan pakken.
0: Kees,
2: dan
0: wij gaan even buurten bij Herman Scholten. Want ja, bij Alenderveen tegen Rodenburg is gescoord. Maar voor wie?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Nou, laat ik je uit de droom helpen. Het is Alenderveen wat de score heeft geopend. Wat met 1-0 voorstaat. Daaraan voorafgaand een paar grote...

0: nou gebeurt. Maar ja, Lowlands en ik weet niet wat er allemaal nog meer is. De Zwarte Cross, noem het allemaal maar op. Ja, en mensen gaan daar toch hun vertier zoeken. En dan is het voetbal secundair belang, om het zo maar te zeggen. Ja, vroeger was dat niet zo, maar je moet niet over vroeger praten. We kijken vandaag en elke vereniging, zeker de kleine verenigingen, hebben daar wat mee te maken. Dan moet je vervangende spelers opstellen. Ja, en dan is het passen en meten om elke keer maar weer een elftal op de been te brengen. Een beetje representatief. Ja, en dat valt niet mee, zeker voor de kleinere clubs. En dat is Swammerdam, die is een kleine club. En dan heb je... Ja, als trainer denk ik daar ook wel last van. Want je wil toch een bepaalde speelstijl inslijpen, denk ik. Ja, en dan lukt dat waarschijnlijk toch moeilijk. Maar goed, dat zal ik aan René Ras vragen na de afloop. Want ja, je wil een gameplan hebben, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ja, dat kan natuurlijk nooit goed uitgevoerd worden als je elke keer wisselende spelers hebt. Nou ja, dat terzijde. De scheidsrechter eventjes is de heer Brent van Oostrom. Die komt uit Alphen. En die heeft hier vroeger bij Swammerdam nog een aantal jaren geleden in de tweede gevoetbald. Brent van Oostrom, leuk hè, is dat om dan hem weer eens een keer terug te zien. Maar dan in het rood-zwart als scheidsrechter. 0-0 hierover en we hebben hier 10 minuutjes gespeeld.
1: Alan de Veen is dus zojuist op voorsprong gekomen tegen Rodenburg. Het is denk ik, zeker wel een jaar geleden dat Alan de Veen voor het laatst op voorsprong stond op eigen veld. Want vorig seizoen ging het niet zo lekker hè, Herman?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Toen zijn alle wedstrijden verloren eigenlijk. Dus ja, dat is een heugelijk feit eigenlijk. Maar het kan nu weer gelijk getrokken worden. Want Rodenburg die mag de eerste hoekschop gaan nemen van deze wedstrijd. En dan staan heel veel blauw-zwarte spelers in het 16 meter gebied van Aarlanderveen. En eens even kijken waar die bal terecht gaat komen. Die komt midden voor het doel terecht. Wordt wel geraakt met het hoofd. Maar uiteindelijk is het daar een Aarlanderveen speler die de bal over de zijlijn kan werken. En is het eerste gevaar in ieder geval geweken. En kan Rodenburg wel die inworp nemen. Maar moet die bal achterom spelen naar de verdediging. En dan weer opbouwen naar de zijkant toe. Bal ingedraaid, 16 meter gebied. Wordt daar geprobeerd te koppen. Maar daar staat iemand buitenspel, zegt de scheidsrechter. En dat betekent dat de doelman van Aarlanderveen, Tijn Verboom, gewoon een vrije trap mag gaan nemen in zijn eigen 16 meter gebied. Ja. Dat is wel verrassend inderdaad, want Rodenburg heeft een paar grote kansen gehad al in deze beginfase van deze wedstrijd. Ja, de eerste de beste bal die Aarlanderveen naar voren speelde was onmiddellijk een doelpunt. Dus zo staat men hier dus inderdaad na 8 minuten spelen op een 1-0 voorsprong.
3: Mis niets vanaf de sportvelden.
4: Studio Alphen.
3: Studio Kaag en Brazen. En RTV Hollands Midden.

0: Annabel van Hans de Boy. Adel de Veen, Rodenburg, Herman.
1: Daar scoort Rodenburg net de gelijkmaker. Het was een klein verdedigingsfoutje in de verdediging van Aarlanderveen. Die kregen de bal niet op een goede manier weg. Op de rand van het 16 meter gebied werd hij opgepikt door een speler van Rodenburg. En die drukte de bal in de uiterste hoek van het doel, onhoudbaar voor doelman Verboom. En zo is de wedstrijd hier na 12 minuten in een 1-1 stand terechtgekomen. Ja, en eigenlijk moet ik, als ik kijk naar deze wedstrijd in die eerste 10 minuten, denk ik van ja, dat heeft Rodenburg ook wel verdiend. Want die hebben een aantal goede kansen, goede mogelijkheden gehad in die eerste 10 minuten. Die hebben ze niet benut. En nu is dan een foutje in de verdediging. Ja, dat wordt dan afgestraft op een goede manier. Ja, en dus is het 1-1 geworden hier. En we zijn aanbeland in de 13e minuut.
0: Daar is dus al 2 keer gescoord. Maar bij Swammerdam GSV staat het scorebord nog op 0-0, hè Kees?
2: Ja, je zegt het heel voorzichtig, maar het is wel zo. 0-0, brilstand. Er is eigenlijk nog geen enkele uitgespeelde kans aan beide doelen te zien geweest. En het, het gaat ook in een wat lager tempo. GSV heeft technisch vaardige spelers, moet ik zeggen. Maar goed, dat gaat er uiteindelijk om dat je toch wel in die 16 van de tegenstander komt. Bij Swammerdam in dit geval. Nu is het de eerste corner van GSV. Omdat dat via de voet van Ruben de Bruin over de achterlijn gaat. En dan gaat GSV met, 9 man voor, naar voren in het doel. En dan gaat hij corner genomen gaan worden als er een bal is. Ja, die bal komt er nu aan. Ja, die moet dan eerst uit de sloot gehaald worden. Want hierachter het veld zit een boerderij en daartussen ligt een sloot. Maar dat doet er even niet toe, want de bal is inmiddels uit de sloot gehaald. Ligt bij de cornervlag en die corner gaat nu genomen gaan worden. Komt die bal voor? Ja, dat is slecht genomen gewoon. Komt bij Ruben de Plein bij de eerste paal en die peert die bal gewoon naar voren. Ja, daar staat dan geen enkele speler van Swammerdam. En dan kan die keeper van de GSV, die Jordi Komis met 2,7 meter, hè, ik had het al vermeld, de bal weer in het spel brengen. En zo ja, hobbelt het hier een beetje door. Veel balverlies aan beide kanten. Een GSV wat ietsje sterker is, een licht veldoverwicht heeft. Maar ja, dat is eigenlijk nauwelijks te noemen, om het zo maar te zeggen. 0-0 hier. En we hebben hier eventjes kijken, want het scorebord doet het niet. Maar op mijn horloge hebben we hier 18 minuutjes gespeeld. 0-0.
0: Nou, het gaat lekker. Geen kantine daar. Het scorebord doet het niet. Hoe is dat bij FC Elsmeer tegen ARC, Rick? Is daar wel een werkend scorebord?
3: Dat zou heel goed kunnen. Het enige probleem is dat ik hem dan niet zie. Vanaf mijn plek op de tribune kan ik hem in ieder geval niet zien. Ik heb eigenlijk niet op gelet of er een is. Dus ik heb ook de stopwoords ingedrukt. Maar ja, we houden het streepje voor op Swammerdam. Natuurlijk omdat we hier een werkende kantine hebben. De wedstrijd is inmiddels 2,5 minuut oud. Dat betekent dus dat we begonnen zijn in speelronde 2 in de vierde divisie. De wedstrijd tussen FC Aalsmeer en ARC. De aftrap was 3:15. En ARC maakt de aanvallende intenties gelijk duidelijk. Zoekt de weg naar voren. Gelijk vanaf de aftrap met een lange bal die kant op. Veel mensen die kant op. Leefde niks op. Maar ook in de pogingen daarna werd de weg naar voren al snel gezocht. Onder andere via Sam van Aals die daar druk aan het coachen is. Veel aanwezig is in de beginfase in de as van het veld. En Asmeer probeerde het 1 keer via een omschakeling, maar zag de voorzet smoren. Waardoor er geen echte kans kwam. AC heeft het balbezit overgenomen. Ze legt de bal nu terug naar

0: de doelman. Dat is Victor Timmers. Hij houdt de bal even aan zijn voet. Even staatsquo. Even kijken wat Aalsmeer doet. Hoe zetten ze druk? Hoe gaan ze staan? En dan even kijken wat de reactie is. Oeh, hij wil hem vooruit schieten. Schiet er dan tegen de spits van Aalsmeer op. Dat is niet heel verstandig. De wind helpt een handje mee om de bal dan de diepte in te krijgen. Maar dan is de kaats van Maarten Rijneveld slordig. En dan levert hij de bal zo weer in bij Aalsmeer. De bal geprobeerd richting diepte te krijgen. Het is slordig. Het is druk. Hoe zeg je dat? Een beetje onrustig is het. De bal snel van voet naar voet geprobeerd te krijgen. Maar met veel balverlies, veel duels, veel kort op elkaar. En het is duidelijk dat er nog een beetje een lijn moet gaan komen in deze wedstrijd. AZ krijgt nu de vrije trap rond de middenlijn. En gaan we zien of zij een beetje lijn in die openingsfase kunnen brengen.
1: Heel even stond Aarlanderveen op voorsprong. Maar de tegenstander Rodenburg is alweer snel langs zij gekomen. Herman.
2: Ja, dat klopt inderdaad, want het was al de derde minuut raak natuurlijk. Dus dat is best wel heel snel. Maar goed, het is nog steeds 1-1 op dit ogenblik. En Rodenburg heeft toch wel de overhand in deze wedstrijd. Af en toe probeert Aarlanderveen eruit te komen. Maar tot nog toe zijn ze nog niet echt in het 16 meter gebied van de tegenstander terechtgekomen. En is het vooral Rodenburg wat balbezit heeft en wat op zich rustig speelt. En toch af en toe ineens een versnelling in zijn spel heeft. Richting doel van Aarlanderveen. Zojuist ook weer werd die bal goed doorgetikt. 2-3 keer. En nu ook een hele snelle speler. Nou, die is net iets te snel. Want die staat buitenspel. Maar zojuist was het toch 2-3 keer even doortikken van de bal. En dan staat er ineens iemand toch in redelijk vrije positie voor het doel. En dan is het uiteindelijk aan doelman Verboom te danken dat die bal niet in het doel gaat. Want die pakt dan de bal toch heel goed weg voor die aanstormende speler van Rodenburg. Maar goed, het kan zo maar zijn dat Aarlanderveen nog weer eens een keer zo'n snelle uitval heeft. En dat daar weer een doelpunt uit kan voortkomen. En dat noemen ze dan meestal heel efficiënt voetbal. Effectief voetbal en efficiënt voetbal. Maar voorlopig is Rodenburg de betere ploeg hier zo in deze wedstrijd. En zijn we in de 18e minuut aangekomen nog steeds bij die 1-1 stand.
1: Kunnen de spelers een beetje uit de voeten, Kees, op dat veld met Hoefblad?
3: Ja, nou, om eerlijk te zijn, valt me nog mee. Het spel is niet echt hoogdravend, hoor, moet ik zeggen. Van beide kanten niet trouwens. Maar of dat nou echt met het Hoefblad te maken heeft, misschien speelt dat toch een rol, hoor. Want het lijkt me dat het erg stroperig is, zo'n veld met veel van dat onkruid ertussen. Maar goed, ik zit langs de lijn in het zonnetje. Ik hoef er niet op te spelen. Ik zal het na afloop nog eens vragen aan spelers van, joh, heb je daar nog last van gehad? Overigens sprak ik de ex-voorzitter Jaap Peters. Die zei, ja, we hebben dat 5 weken geleden al aangevraagd. Maar om dat Hoefblad te verwijderen, die aanvraag is dus de deur uit. Maar dan moet er een speciale vergunning van afgegeven worden. En dat duurt weken. Ja, zo gaat het allemaal, hè. Bureaucratie ten top, zou je bijna zeggen. Ja, het was net wel Zwammerdam wat scoorde. Maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. En dat waag ik toch zeer te betwijfelen of dat echt zo was. Het was Ruben de Bruin die de bal op Thijs Kaptein, de rechtsback van Zwammerdam, inspeelde. En die trok hem voor. En Dirk Boot, de diepgaande mid van Zwammerdam, schoof de bal zo achter Jordi Comes van GSV. Maar de grensrechter, of de assistent scheids moet ik zeggen, die vlagde. En Brett van Oosterom, de scheidsrechter, die ging in dat vlagsignaal mee. En dat doelpunt werd dus afgekeurd. En zo staat het nog steeds 0-0. En nu probeert GSV eruit te breken met Boulassani. Maar die wordt van de bal afgelopen door Ruben de Bruin. En dat kan Bartjan Paf, die de keeper van Zwammerdam, op Morris van Vliet in spelen. En dan gaat hij naar Jim van Vliet, die ook in de verdediging staat op de linkerkant. Die probeert dan Gijs Verburg aan te spelen. Die laat de bal van Zoetel springen. Wat de rest is een ingooi voor GSV. Een meter of 20 van de cornervlag op de helft van Zwammerdam. 0-0 hier.
1: Hoe is ARC begonnen aan de wedstrijd, Rick?
0: Ja, redelijk. Het is nog altijd wel rommelig, moet ik zeggen. Beide ploegen willen graag het initiatief nemen en proberen eigenlijk aan de bal ook vrij snel de weg naar voren te zoeken. En dan krijg je dus dat het op het middenveld best wel rommelig wordt. En dat is eigenlijk ook wat je ziet in de eerste 7,5 minuut die er nu op zitten. En in die zin is er nog steeds geen lijn in te ontdekken. Nu gaat Aalsmeer een ingooi nemen nadat ze de bal snel naar voren proberen te werken en die over de zijlijn gaat. Via, even kijken, dat is met Veerhuis. Die heeft een iets ander kapsel dan voor de zomerstop. Het is wat langer geworden. Ja, zo zie je spelers nog wel eens veranderen in een paar weken tijd. Dat is ook wel interessant. Maar goed, Veerhuis die zag de bal vervolgens aan zich voorbij gaan. De diepte ingaan en daarna ARC weer veroveren. En inmiddels is de bal helemaal aan de andere kant van het veld. Probeert Aalsmeer uit te komen met 2-4 van ARC. En dat overtal, dat wint het ook zoals je het mag verwachten. En zet Lichtvoet die snel de weg naar voren zoekt. Goede combinatie daar aan de zijlijn. Dat ziet er veelbelovend uit. Maar de ingreep is goed vanuit de verdediging van Aalsmeer. Omdat Lichtvoet die bal te ver voor zich uitspeelt. En dus gaat er een inworp komen halverwege de helft van Aalsmeer in het voordeel van ARC. En gaat de bal het middenveld in, wordt gekaatst, bal terug. En dan wederom wat rommelig aan de zijlijn daar. Met Lichtvoet onder andere en Oversloot die zich aan die kant heeft gemeld. En dan gaan we nog even door met ingooien. Blijven we even inworpen nemen op dezelfde kant. Ja. Wat ik zeg, als je veel op dezelfde ruimte blijft, is het moeilijk om eruit te komen. Nu verovert Aalsmeer hem dan, gelijk de diepte in. En een vrije trap gewonnen door het vasthouden van Derek Prins. Er wordt er gelijk om een gele kaart gevraagd. Die komt er niet. De vrije trap komt er wel, zo rond de middenlijn in het voordeel van Aalsmeer. En ja, misschien dan nu een beetje rust in het spel.
4: Meeleven met je favoriete sportclub. Waar je ook bent, Studio Alphen.

0: was dat. Gaan wij kort voor het nieuws van 3 uur nog even snel naar Rick bij FC Aalsmeer, ARC.
1: Ja, 0-0, 13 minuten gespeeld en ARC drukt het gaspedaal even in. Kreeg een aantal goede mogelijkheden. Eerst vanuit de hoekschop via Maarten Rijneveld die de bal met de hak over het doel tikte.
0: Rick,
1: maar ik hoor dat we hem even doorgeven.
0: Want er wordt gescoord bij Herman.
2: Dat klopt inderdaad. Het is Rodenburg wat de voorsprong heeft genomen. Het is hier in de 23e minuut 1-2 geworden. Was een kopbal uit een hoekschop en die kopbal die ging rechtstreeks het doel in. En daarmee is Rodenburg op een voorsprong gekomen.
0: Sorry Rick, ga maar weer verder.
1: Ja, het is je vergeven. De bal die over het doel ging van Maarten Rijneveld. En vervolgens een flitsende aanval met Arjen Ouwendijk. Die de bal door de stokken van de verdediger speelde. De bal aan Veerhuis afgaf. Zijn schot werd gered. De rebound van Boyd Baatje werd ook gered. En de tweede rebound van Boyd Baatje ging via een verdediger naast. En zo hebben we de eerste 4 schoten richting doel. Dus kunnen noteren. Heeft de ARC daar gevaar gesticht. Maar een doelpunt die hebben we nog niet gezien.
0: Bij Aarlanderveen tegen Ronenburg hebben we wel 3 doelpunten gezien. De uitploeg staat daar op een 1-2 voorsprong. En bij Zwammerdam tegen GSV is nog niet gescoord. Daar is het 0-0. En bij Alvia VVI, daar staat ook nog de brilstand op het scorebord. Wij gaan er even snel tussenuit voor het nieuws van 3 uur. En zijn dan bij je terug. Graag tot zo.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt rechts gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. 2 mannen zijn ook aangehouden. 1 voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in het westen van het land. De meeste files die ontstaan hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. Uitzonderingen zijn de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Rotterdam, net voor knooppunt Benelux, door de wegwerkzaamheden op de A15 een kwartier oponthoud. En de N223 Hoek van Holland richting Delft. Daar is het file rijden voor de aansluiting met de A4 over 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met nu
3: Sportlokaal.

0: Studio Alphen.
1: Welkom terug. ARC is vanmiddag op bezoek in Aalsmeer. En Rick Zinnige, kijk toe.
2: Ja, ze hebben bij de overhand, maar nog geen doelpunt. 0-0 na 19 minuten.
1: En hoe is het in Aarlanderveen, Herman?
3: Daar is het na goed een half uurtje spelen. Nog steeds 1-2 in het voordeel van Rodenburg.
1: Zwammerdam, GSV, Kees van Leeuwen.
4: Na een goed half uurtje spelen, 0-0 nog.
1: Kijk, daar is dat doelpunt, Rick. Maar voor wie?
2: Nou, hij was inderdaad voor ARC doelpunt, maar hij wordt afgekeurd door de scheidsrechter. Het doelpunt was van Derek Prins uit de hoekschop. Maar die heeft daar kennelijk een overtreding gemaakt en dus keurt de scheidsrechter hem af. Krijgt Aalsmeer een vrije trap, maar het is wel een signaal, hè. Want helemaal uit de lucht vallen komt die goal niet. ARC heeft de overhand, kreeg ook alweer een mogelijkheid, een speldeprik vlak voor die hoekschop. Daar kwam de hoekschop uit. Het is een feit dat ARC beter is in deze wedstrijd, de overhand heeft. Maar het leek het even in de score ook uit te gaan drukken. Maar de scheidsrechter stak daar dus een stokje voor.
1: Grijpt de VAR ook niet in?
2: Nee, helaas niet.
1: Aalanderveen, Rodenburg, Herman.
3: Ja, daar zijn we een goed half uur onderweg. Rodenburg op voorsprong, 1-2. En eigenlijk als je kijkt naar deze wedstrijd tussen een vierde en een vijfde klasser, is het best een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Toch met een redelijk tempo in de wedstrijd. Van beide ploegen proberen ze de bal toch zo snel mogelijk naar voren. Moet zeggen dat misschien Rodenburg wat technisch wat begaafder is dan Aarlanderveen. En misschien ook individueel wat betere voetballers heeft. Maar goed, ze hebben allebei een mogelijkheid gehad. Zo straks was het nog een keer voor Aarlanderveen. En zojuist nog een keer weer voor Rodenburg. Maar dat resulteerde niet in doelpunten. En blijft die stand dus inderdaad 1-2. En zitten we hier onder af en toe een zonnetje, af en toe een wolkje voor de zon. Is het een aangenaam vertoeven hier op het sportpark, op het poldersportpark hier zo in Aarlanderveen.
1: Volgens mij is het ook prima toeven in Zwammerdam deze middag, hè Kees?
4: Ja hoor, ik zit lekker in de zon en ik zit van het spel toch te genieten. Alhoewel het niet nogmaals hoogstaand is, maar goed, wie maalt daar nou om? Ik denk ook de toeschouwers niet zo hoor, want die zitten ook gezellig in het zonnetje met een fris drankje of een biertje langs de lijn. Ja, en dan kan je weer eens de vakantieverhalen die je ophalen die je allemaal weer meegemaakt hebt. Nu gaat Zwammerdam er vandoor via Ruben Stolwijk eventjes afgeven op Ruben de Buijm. Nou, dat gaat dan weer niet goed. Ja, of komt hij toch bij Ole Jansen? Ja, die wacht veel te lang, maar dan heeft hij mazzel. Dan komt hij bij Dirk Boot. Dan gaat hij helemaal naar de linkerkant. Jurjan Paf, dat is toch een onvoorspelbare speler. Maar die moet ook terug naar Morris van Vliet. Morris van Vliet gaat dan open op Thijs Kaptein. Thijs Kaptein die gaat schieten op doel. Ja, en dan gaat dat bijna in de doel. Ja, bijna is niet helemaal. Maar die keeper met zijn 2,7 meter pakt die bal keurig uit de hoeken. En dan kan GSV gewoon weer aan een nieuwe aanval beginnen. Ik heb trouwens geen Serval gezien hier op het veld van Zwammerdam. Dat is me goed ook natuurlijk, maar wel een poes. Ja, dat is wel een groot verschil. De poes zat lekker te toileteren, laat ik het zo maar zeggen, op het veld. Ja, goed dat die spelers dat dan niet gezien hebben. Want ja, je moet er toch niet aan denken, hè, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat kan allemaal gebeuren zo hier in de polder. Nou is er een blessure van een speler van GSV, Amjad Akoep. Die ligt hier vlak voor mij op de grond. En die zal een verzorging nodig hebben als dat zo het geval is. Ja, dat denk ik wel. Nou, 0-0 hier. En we hebben ongeveer 37, 38 minuten gespeeld. Er zijn wel wat blessures geweest, dus er zal wel iets bij komen. 0-0 in een overigens heel sportieve wedstrijd.
1: Lopen er bij jou ook huisdieren op het veld, Rick?
2: Nee, maar wel een doelpunt. Het is 0-1 geworden. Het zat er al een tijdje aan te komen. Nu gaat hij wel binnen. Een schot vanaf stad van Boyd Baatje vanaf de rechterkant van het veld. Met een stuiter in de bal. De keeper zit mis, grabbelt mis. En dat betekent dat de bal in de korte hoek binnenploft. En ik kan niet anders stellen dan dat het meer dan verdiend is. Dat ARC hier na 23 minuten op een 0-1 voorsprong komt. Je had het over dieren. Ik heb hier wel een prins en een os voort. Ik weet niet of dat telt.
1: Ik keur het goed.
2: Maar, ja, heel goed. Ik ook. Maar goed, feit is dat staat als een paal boven water dat het 0-1 is na 23 minuten.
1: Aalanderveen op achterstand op het eigen veld tegen Rodenburg. Herman.
3: Waar het nog steeds 1-2 is voor Rodenburg. Maar waar Rodenburg nu de aanval heeft, probeert op het doel te schieten. Die bal die stuit af op een speler van Aalanderveen. Die kan de bal net wegkrijgen ten koste van een inworp voor Rodenburg. Het is allemaal een beetje moeizaam af en toe, die verdediging van Aarlanderveen. Maar goed, ze blokkeren in ieder geval hier weer de bal. Het schot wordt goed geblokkeerd. En inworp nu.

0: voor Rodenburg. Rodenburg wat af en toe heel snel speelt in de aanval. Verre bal naar voren op de lopende mannen die voorin lopen. Nu ook weer een mooi driehoekje waarmee ze de Aarlanderveen-spelers uitspelen. En dan op het middenveld spelen ze wel de bal. Probeert Aarlanderveen dat ook te doen, maar dat lukt niet. Dan zit Rodenburg ertussen. Uiteindelijk is het een soort klutsbal die dan wordt gewonnen. Nu kan Aarlanderveen misschien eruit breken. Daar zo een toevallige bal. Gaat de bal? Oh nee, hij kan niet. Dat is Nigel Steenhoff die daar op het doel afgaat. Maar de doelman die pareert dat schot. Nou ja, schot. Pareert de bal met een uitgestoken been, zodat de bal niet in het doel gaat. Zit er wel een speler van Rodenburg in het 16 meter gebied op het veld, die wat last heeft van zijn pijntjes. Maar dat was een mogelijkheid voor de gelijkmaker van Aarlanderveen. Eigenlijk een bal die toevallig doorschoot, waardoor er ruimte ontstond achter de verdediging van Rodenburg. En steekt die doelman zijn been uit. En daarvoor heeft hij ook die benen om die uit te steken natuurlijk. En wordt een doelpunt voorkomen. En uiteindelijk is het dan een inworp. Eens even kijken voor Rodenburg. Of is het een doeltrap? Nee, het is een doeltrap zelfs. En dan kan de wedstrijd hervat worden. Zijn we hier in de 37e minuut aangekomen en is de stand nog steeds 1-2.
1: Het is een middag met heel veel dieren in Zwammerdam. Zojuist een kat op het veld en er loopt een leeuw langs het veld. Maar dat is dan wel onze eigen Kees van Leeuwen.
2: Wat een humoristische presentator hebben we toch vandaag. Leuk. Ja, nee, wat is het? Ruben Stolwijk die gaat er nu vandoor van Zwammerdam. Ja, die wilde een Ole Jans aanspelen met een 1-2'tje. Maar dat gaat niet goed. 0-0 hier nog. En we hebben nog een minuut of vijf te spelen, denk ik, hier. En het, waar GSV in het begin een licht veldoverwicht had, is dat nu aan de beurt van Zwammerdam. Want Zwammerdam is toch wel steeds meer op de helft van GSV te vinden. En de spelers van GSV lijken het overigens wel lijken het wel goed te vinden op de een of andere manier. Ze maken althans niet veel haast om enige vorm van druk uit te oefenen op de verdediging van Zwammerdam. Maar ja, goed, dat is misschien een bewuste keuze geweest, dat weet ik niet. Het is nu Ruben de Bruin, de vervangend aanvoerder, omdat Koen Woudenberg is die laatste man geposteerd is. Geeft een bal op Derkboot. Ja, die komt dan net een voet tekort om de doelman van GSV te verschalken. En dan kan die doelman gewoon weer de bal in het spel brengen. En dat doet hij via een lange trap, maar gewoon naar zijn collega aan de andere kant. Ja, dan is het Bart-Jan Paf die de bal via Jim van Vliet weer in het spel gaat brengen. Jim van Vliet, linksback staat hij nu. Normaal centrale verdediger, speelt de bal op Ole Jansen. Gaat hij naar Bart-Jan Paf en dan gaat hij weer terug naar Jim van Vliet. Ja, Bart-Jan Paf, ja, die moet dan helemaal terugspelen, Bart-Jan Paf. Dat doet hij wel erg chauvinistisch, om het zo maar te zeggen. Want Ruben de Bruin moet echt zijn been uitsteken om de spits van GSV te blokkeren. Maar dat doet hij dan goed. En is het Thijskaptein, de rechtsback, die via Morris van Vliet, een van de middenvelders van Zwammerdam, gaat opbouwen. En zo blijft Zwammerdam wel de betere van het spel houden. Maar goed, het gaat uiteindelijk om doelpunten te maken. En dat is nog niet gebeurd. 0-0.

0: Somber, hij zong Homewrecker. Het is bijna rust bij Alanderveen tegen Rodenburg. Herman, hoeveel minuten nog op de klok?
1: Nou, ik denk nog een minuut of drie spelen. Het kan vier zijn. Er is weinig onderbreking geweest eigenlijk in deze wedstrijd. Net even twee spelers die op elkaar botsten. En bij een aanval van Alanderveen. Maar de wedstrijd is inmiddels gewoon weer hervat. En dan gaat Rodenburg er weer vandoor. En die vindt daar in het midden toch wel de ruimte om die bal te spelen. Nu naar de zijkant toe, naar de vleugel aanvallen daar zo. En dan komt er onmiddellijk al iemand inlopen. Die krijgt inderdaad de bal mee. Kan de bal voor het doel gaan trekken nu. Doet hij nog niet. Hij speelt hem even terug naar het centrum. Daar is een middenvelder op komen duiken. En die gaat op het doel schieten. Nou, dat is een relatief zwak schot met een boogje recht in handen van doelman Verboom van Aarlanderveen. Ja, en dan wordt er op de lijn wordt er druk gezet door twee spelers van Rodenburg. Moet die keeper die bal met een verre uittrap proberen uit te spelen. Komt hij terecht bij een Aarlanderveen-speler. Die staat tussen twee Rodenburgers in. En probeert nu door te spelen. Maar ja, die speelt zelf de bal over de zijlijn. En dan is het weer heel eenvoudig balverovering voor de Leidse ploeg. En ja, ik moet zeggen, ze doen het best wel aardig. En dat is twee handen in de rug duwen van de speler van Aarlanderveen. En dat is een vrije trap voor Rodenburg. We zijn op weg hier naar het signaal voor de rust. En de stand is nog steeds 1-2 in het voordeel van Rodenburg.
0: Zwammerdam tegen GSV, nog niet gescoord en ook bijna rust, hè Kees?
2: Ja, dat denk ik toch wel. Nee, er is nog niet gescoord. En als er al iemand recht zou hebben op een eerste doelpunt, dan moet ik toch zeggen, en dan ben ik echt niet chauvinistisch hoor, dan is dat een Zwammerdam wel, want het was ook net Derek Boot die gewoon vanaf de 16 een prachtig schot achter liet. Maar ja, de keeper staat er natuurlijk niet voor niks. En er had gewoon wel iets meer in kunnen zitten, denk ik. Hij ging recht op de keeper af. Ja, dan hoef je ook als keeper niet zoveel te doen. Ja, je moet hem alleen tegenhouden. En dat deed hij natuurlijk. Ja, dat is dan jammer. GSV heeft dan wel een keertje gewisseld. Buharu is eruit gegaan. En daar is Robert Bosga voor in de plaats gekomen. Ja, en dat valt toch wel op bij GSV dat er regelmatig toch mensen op de grond liggen met kleine pijntjes. Dus ja, die zullen dan nog misschien eventjes wat op de tanden moeten bijten. Maar goed, het is makkelijk om te praten vanaf de zijlijn natuurlijk. En nu is het GSV die aan de linkerband, linkerkant de bal heeft voor Thijs Koptijn. Maar ja, die komen niet zomaar voorbij hoor, die Thijs Koptijn. Ja, en dan wordt de bal wel helemaal geopend aan de rechterkant. En dan gaat die Bosgaard die net ingekomen is er overheen, maar dan wordt de bal weggekopt door een verdediger van Zwammerdam. En nou ja, dan wordt er wel een schot gelost door een speler van GSV. Maar die gaat gewoon meters naast. En dan denkt de scheidsrechter, zoek het allemaal maar lekker even uit. Ik ga een kopje thee drinken, als dat er dan wel is hopelijk. En dan hebben we hier de rust bereikt. En een stand van 0 tegen 0 dus.
0: Nog even kort naar Alanderveen tegen Rodenburg, Herman. Ook daar bijna rust, denk ik, hè, inmiddels.
1: Zeker, maar we zien nu de eerste hoekschop voor Alanderveen in deze wedstrijd. Dus dat is een heugelijk moment. En misschien kan er iets nuttigs uit voortkomen. Komt die bal, wordt weggestompt met twee vuisten door de doelman. En dan aan de achterkant, net nog binnen het 16 meter gebied, staat een speler van Alanderveen. Die probeert hem in één keer op zijn slof te nemen. Nou, dat gaat niet helemaal goed zoals hij dat zelf in gedachten had. Want dat zag er anders uit. Maar in ieder geval, de bal gaat over het hek heen en komt ergens bij de bomen terecht. Maar dat maakt niet uit. Het was een mooie poging bij die eerste hoekschop. En was toch nodig dat die doelman met twee vuisten die bal wegstond. En zijn we hier inderdaad in de 45ste minuut aangekomen. Betekent dat hij waarschijnlijk zo meteen gaat fluiten voor het rustsignaal. En dat de rust zal aanbreken met een 1-2 voorsprong. Hoewel Alanderveen nu weer eruit komt. Daar zo aan de zijkant is dat eens even kijken. Nigel Steenhoff trekt de bal voor het doel. Daar kan hij niemand bij komen. Die wordt weggewerkt door Rodenburg. En dan is de kans verkeken. En dan komt Rodenburg aan de andere kant er heel snel weer uit. Want die gaat heel snel nu helemaal breed naar de andere speler van Rodenburg. Maar dan is daar de verdediging van Aarlanderveen paraat om die bal weg te werken. Wordt slecht weggewerkt. Recht in de voeten van de tegenstander. En dan is daar het rustsignaal. En breekt de rust hieraan met een 1-2 voorsprong voor Rodenburg.
0: ARC op voorsprong op Sportpark Hoornmeer tegen FC Aalsmeer. Rick.
3: Ja, dat staan ze nog steeds. Nog altijd 0-1. En snel na die 0-1 ook al een tweetal grote kansen gezien om die score te verdubbelen. Dat gebeurde niet. En daarna begon Aalsmeer iets meer van zich af te bijten. Kwam er wat meer uit ook in de richting van het doel van Victor Timmers. Grote kansen waren het niet. Speelde prikjes wel. Maar het geeft in ieder geval aan. Ja, zolang je alle kansen mist en de marge 1 is, is de marge ook klein. En dat betekent dus dat hij één keer goed hoeft te vallen voor de thuisploeg om hem binnen te zien vliegen. Maar zover is het voor AC dan gelukkig nog niet. Maar zij zullen de zoektocht op de 0-2 dus voort moeten zetten. Doen dat nu ook met balbezit aan de rechterkant van het veld. Die zijn ze het ook slordig kwijt via Huip Oversloot. En dan ligt er misschien wel wat ruimte voor Aalsmeer. Een goede sliding daar op het middenveld van Boyd Baatje. Die daarmee wat corrigeert. Wat tijd wint voor AC. Want Aalsmeer blijft wel in balbezit. Maar moet de bal er nu helemaal uithalen naar de achterste lijn. En hem dan via het middenveld gaan verplaatsen naar de rechterkant. Dat gebeurt niet. Kapt af, terug naar links. En dan via die weg de weg naar voren gaan zoeken. Ja, als je de uitslagen van vorige week in het achterhoofd houdt, die 3-0 van AC, dat was dan, als je het zo bekijkt, geen toeval. Maar die 6-0 nederlaag van Aalsmeer, daar kun je ook wel wat over zeggen als je dit zo ziet. Want daar had ik toch echt wel iets meer van verwacht zo aan het begin van het seizoen. Nu gaat er weer een bal over de zijlijn. Er zit bijna geen lijn in bij de thuisploeg. Het oogt als loszand, om het zo maar even te noemen. En AC kan daar dus van gaan profiteren. En met, ik ga hem niet jinxen, maar als ze goed starten met 6 uit 2 starten. En voor een ploeg die zich wil handhaven, is dat uiteraard heel erg lekker. Maar goed, wat ik zeg, zover is het nog niet. We hebben nog 9 minuten te gaan tot de rust.
0: Het is inmiddels rust bij Alvia tegen VVI. De uitploeg is vlak voor rust op een 0-1 voorsprong gekomen. En bij de Hazeswoudse derby tussen Hazeswoudse Boys en Bernardus is het zojuist 1-0 geworden.

0: Nick en Simon waren dat met een nieuwe dag. Bij FC Aalsmeer tegen ARC is het nog geen rust, want daar zijn ze pas om 3:15 begonnen. Rick, wat voor indruk maakt ARC op jou?
1: Een hele goede indruk. Ja, en nu komt er weer een goede kans. En de bal te paal. ARC krijgt echt kans na kans. En het is aan zichzelf te wijten dat de score niet al op 0-2 of 0-3 staat. Een aantal minuten geleden ook twee hele grote mogelijkheden die onbenut bleven. Maar ARC speelt fris, speelt goed, is gevaarlijk. En Aalsmeer moet het met de kruimels doen. Al komen ze er nu wel een keer doorheen, maar daar staat dan Derek Prins nog, die de bal goed weet te veroveren. En Aalsmeer komt er echt niet aan te pas. Maar ARC, ze moeten eigenlijk voor rust toch wel die tweede nog even produceren, want dan ben je los. En het zou zonde als dat niet gebeurt. Nu komt hij weer een kans op de 1-1, maar Timmers goed uit zijn doel bij een diepe bal. En daarmee het gevaar van Aalsmeer geweken. Ja, dit is de manier waarop Aalsmeer dan zo nu dan gevaarlijk wordt met die diepteballetjes. En dan staat trainer Nick Oosterlee ook gelijk voor zijn dugout om te melden dat dit niet de manier is waarop hij het wil zien. Nou, dat houdt de ploeg dan ongetwijfeld scherp. En die kunnen nu gaan opbouwen vanaf Victor Timmers, de doelman. Die heeft de bal aan zijn voet, kan het spel een vervolg gaan geven. En dan gaat het even rustig opbouwen. Even rustig van achteruit. Nou, daar hebben we nog even tijd. Hè. 4 minuten tot rust.
0: Oefenmeester Nick Oosterlee heeft dit seizoen het stokje overgenomen van Remco Tuinenburg bij ARC. Bestuurslid Technische Zaken Arjan van Rangelrooy legt uit hoe de club bij Oosterlee terecht kwam.
2: Nou, vanaf het moment dat Remco bij ons aangaf niet meer verder te willen gaan, hebben wij binnen de TC een shortlist gemaakt. Uiteraard kwamen er na het opzeggen van Remco al vrijblijvende sollicitaties binnen. En het grappige was dat daar één trainer reageerde en die gaf Nick Oosterlee als referentie op. En Nick stond bij ons op de shortlist uiteraard. Zoals die denk ik wel vaker op de shortlist heeft gestaan als ras-echte ARC'er. Dus ik heb dat contact met hem gelegd. En ik heb hem gevraagd naar de desbetreffende trainer die gesolliciteerd had. Maar mijn grootste vraag was natuurlijk, sta jij open voor een gesprek? Om te kijken of deze uitdaging wat voor jou is. En daar stond hij gelukkig voor open.
3: Het is wel een ander soort trainer denk ik dan Tuinenburg. Want ja, het spel wat ARC nu speelt is toch weer wat anders.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. En kijk, op het moment dat je met Nick Oosterlee in gesprek gaat en je weet dat hij graag wil komen, dan neemt hij natuurlijk dusdanig veel ervaring mee, gepokt en gemazeld in de top van het amateurvoetbal. Een ander type dan Remco, hè, waar natuurlijk helemaal niks mis mee was. Hè, want we blijven Remco natuurlijk heel veel dank verschuldigd voor datgene wat hij heeft neergezet de afgelopen 2 jaar. Met natuurlijk de promotie als kers op de taart. Maar het is inderdaad een ander type.
0: Ja, Rick, verslaggever bij FC Aalsmeer ARC. Wat zijn volgens jou de grote verschillen qua speelstijl en de persoonlijkheid tussen Tuinenburg en Oosterlee?
1: Dat laatste vind ik moeilijk inschatten, want ik ken op dit moment alleen Remco Tuinenburg. Niet Oosterlee, die ga ik straks voor het eerst spreken, dus daar gaan we achter komen. Maar speelstijl, ja, dat begint al bij formatie, zeg maar. ARC dat nu toch meer in een 4-3-3 speelt. En vorig jaar natuurlijk in een 3-5-2

0: voor de dag kwam. Ja, daar zie je toch wel een wezenlijk verschil, zeg maar. Maar ik heb niet de indruk dat het op dit moment, in ieder geval in de eerste twee speelrondes, heel veel uitmaakt. Want AC speelt gewoon goed, fris, aanvallend voetbal. En heeft de zaken verdedigend ook op orde. En daar waar je vorig jaar bijvoorbeeld met die wingbacks veel gevaar zag, is nu ook gewoon met de buitenspelers, met de backs, daar gevaar mogelijk. En dat past misschien toch ook wel weer iets meer bij AC. Een beetje zoals we ze kennen, zoals ze ook zelf graag willen spelen. En dat legt ze geen windeieren, zullen we zeggen. Dat gaat ze goed af. Ja, we zitten inmiddels qua wedstrijd in de 44ste minuut. Die gaat het nu aantikken. Dan gaan we de laatste officiële speelminuut in. Het spel ligt even stil vanwege een blessure. En dan gaat er ook een behandeling komen. En zal die speler dus conform de nieuwe spelregels zo meteen een minuut naar de zijlijn moeten, buiten het veld moeten wachten. Maar het spel ligt hier dus even stil.
1: Tussenstandje Alphense Boys tegen CVV Zwervers. Daar is het 3-0. Doelpunten aan de kant van Alphense Boys werden gemaakt door Thierry Anthony, Pierre Mokanda en Rometis.

0: Afgelopen week trad ze voorlopig voor de laatste keer op, Ariana Grande. Ze zong deze hit samen met The Weeknd en je hoorde Love Me Harder. Het is 4:05 en volgens mij is het inmiddels rust, hè, Rick, bij Aalsmeer tegen ARC.
1: Ja, klopt. Dat is weer in de vinger. Het is inmiddels rust. Geen gekkigheid meer gezien in die laatste minuten. Dat betekent dus dat de rust is bereikt met een 0-1 stand in het voordeel van ARC. Het treft van Boyd Baartje gezien. En ARC dat veel beter is dan Aalsmeer. Maar dat nog niet weet uit te drukken in een grotere score. Dat moet dan naar rust gaan gebeuren.

0: Nou, ik word deze middag wel muzikaal opgevoed. Want eerder draaiden we de WC Experience. Nog nooit van gehoord. En deze ken ik ook niet. De Leidse Sleutelgaten met Joke Stop met Koken. Ik denk dat jij deze plaat wel kent, Herman.
1: Ja, die zing ik dagelijks natuurlijk. Hè? Zeker vanuit de badkuip is dat heel erg nodig. En ja, Joke die snapt het ook onmiddellijk natuurlijk. Hè? Die stopt gelijk met koken. En dat betekent dat we weer naar de winkel moeten om daar iets te eten te halen. Dus ja, dat is dan het gevolg hè, daarvan. En, maar goed, we zijn hier weer
0: precies,
1: begonnen in ieder
0: zeggen,
1: geval.
0: Want er wordt weer gevoetbald bij jou. Hè? Leuk hoor, die Leidse Sleutelgaten.
1: Ja, vrije trap. Oh, vrije trap voor Aarlanderveen. Tweede schot, ja! Vanaf een afstand gaat hij de Pardoes in. Dat was, eens even kijken, de aanvoerder Sami Sjoerak. Die in eerste instantie een vrije trap. Die kwam op het hoofd terecht van een tegenstander. De bal stuitte weg het veld in. En de rebound, die was voor de aanvoerder Sami Sjoerak. En die kegelt hem vanaf een flinke afstand in één keer in de hoek van het doel. En de doelman van Rodenburg, die kijkt ernaar stom verbaasd. En zo is de stand hier in de 51ste minuut op 2-2 gekomen.
0: Eens even kijken of ze bij Zwammerdam GSV ook zo flitsend uit de kleedkamer komen. Kees van Leeuwen.
2: Nou, ze zijn wel uit de kleedkamer gekomen. Maar of dat flitsend is, dat betwijfel ik. Want het heeft tot dusver nog geen doelrijpe kansen aan beide zijden opgeleverd. Dus het is nog steeds 0-0. Ja, en de Joker stopt met koken. Ja, dat weten natuurlijk de luisteraars niet. Maar in Zwammerdam hebben ze ook een kookclub.

0: heeft, maar die verspeelt hem. Hij wilde hem aan Derek Boot geven. Dat lukt dan niet. En dan kan GSV via Robert de Bos gaan opbouwen. En dat doet hij dan via Salah Eddini. Die gaat de bal voorgeven. En dan komt die bal gewoon met Batjan Paf in zijn handen. En dan kan die gaan opbouwen. 0-0. En ik heb het idee dat er hier vandaag niet zoveel doelpunten zullen vallen. 0-0 dus.
1: Herman heeft meer geluk, want die heeft al 4 doelpunten gezien bij FC Aarlanderveen tegen Rodenburg.
2: Ja, je zou kunnen zeggen het is een doelpuntrijke wedstrijd. Nou is dat ook overdreven natuurlijk, 4 doelpunten. Maar ja inderdaad, het is beter dan helemaal niks. En daar schiet de bal ineens weer door. En die rolt over het hele veld vanaf de helft van Aarlanderveen in de richting van het doel van Rodenburg. En dan gaat de Aarlanderveen speler erachteraan. Die kan er net niet bij komen. De doelman van Rodenburg is net even iets sneller bij die bal. En dan kan hij geen gevaar stichten. Maar dat was dan weer zo'n, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een onverwachte bal die eigenlijk doorschiet door alles en iedereen heen. Maar op dit ogenblik is het balbezit voor Rodenburg. Gaat over van de eigen helft naar de helft van Aarlanderveen. Er komt aan de zijkant, wordt een overtreding. Oké. Hij raakt hem inderdaad in zijn rug. En het is een vrije trap dan voor Aarlanderveen. Hij kwam eigenlijk vallend in de rug van zijn tegenstander. Maar goed, die kon niet meer bij de bal komen. En dus is het een overtreding en is de vrije trap voor Aarlanderveen. Goed, we zitten hier in de 54ste minuut van de wedstrijd. De stand is gelijk, 2-2.
1: Bij ASW tegen Koudekerk is het 3-1. En Alvia is goed uit de kleedkamer gekomen in de wedstrijd tegen VVI. Het stond daar 0-1 bij rust. Maar Alvia is goed uit de kleedkamer gekomen en heeft zojuist de gelijkmaker gescoord. Gaan wij weer naar Swammerdam tegen GSW, Kees van Leeuwen. Ja, daar ook natuurlijk die nieuwe regels. Als een gele kaart valt, dan moet ze in sommige gevallen 10 minuten naar de zijkant. Als je bijvoorbeeld commentaar hebt op de scheidsrechter. Is dat al gebeurd vanmiddag?
0: Nee hoor, wat ik al eerder zei, het is een heel sportieve wedstrijd. Dus er zijn geen kaarten gevallen. En dan hoef je die nieuwe spelregel ook automatisch niet toe te passen. Wat natuurlijk wel gebeurt is dat als je een blessure hebt en de verzorger komt erin, dan moet je na behandeling 1 minuutje wachten. En dat is een aantal keren voorgekomen. Maar voor de rest levert dat in deze wedstrijd althans geen enkel probleem op, hoor. En beide ploegen zijn nogmaals heel sportief. En waarom zou je ook druk maken met het mooie weer? Nergens voor nodig lijkt mij. Ik maak me ook niet druk. Dus laat nou die spelers even kijken. En nu is het een ingooi voor Swammerdam. Dat gaat Ruben Stolwijk op de helft van GSV nemen. Is dat inmiddels gebeurd op Morris Vervliet? En die wordt dan op zijn tenen getrapt. Ja, je kan op je tenen getrapt worden. Hè? Ja, en dat gebeurt dus inderdaad. Maar hij staat gelukkig, Morris Vervliet. En dan is het een bal zomaar naar voren gespeeld door Jim Vervliet op die keeper van GSV, Jordi Gomes. Ja, en daar kan je dus als aanvaller niks mee. En die Komers die heeft de bal weer naar voren gepeerd, om het zo maar te zeggen. Maar er komt de bal bij Julian Paf. Eventjes terug naar Jim van Vliet. En die wil hem dan naar Wessel Baartman terugspelen. Maar dat gaat al veel te kort. En dan kan de GSV proberen uit te breken aan de rechterkant. Maar dat doen ze niet goed. En dan kan Swammerdam gewoon het spel weer overnemen en proberen te verleggen naar de andere kant. Nou, het is een beetje een rommelige fase zo kort in de tweede helft. En beide ploegen moeten misschien weer een beetje in het spelritme komen, om het zo maar te zeggen. Het is GSV dat hier nu weer de bal heeft. Aan de rechterkant proberen dan via René Boscha die bal voor te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Nee, hij gaat eerst een mannetje baseren. Nou, dat lukt hem dan niet, want hij komt niet om de Swammerdamse verdediging. Moet dan helemaal terug. En zo gaat GSV een nieuw aanval opbouwen. Maar dat eindigt dan met een schot. Gewoon heel oog over het doel van Batjan Paf. En zo verandert er niks aan de stand. Gaat Batjan Paf een doeltrap nemen. 0-0 hier. En we hebben hier op mijn stopwatch 6 minuten en 44 seconden in de tweede helft gespeeld.
3: Blijf de hele middag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbalclubs uit de gemeente Alphen aan de Rijn. Via Twitter, tekst, TV op televisie en onze website.
4: Studioalphen.nl.

0: In Amersfoort bij mijn collega Peter is de radio, denk ik, wel op standje burenruzie gegaan. Want die is fan van deze band, Young Guns Silver Fox. Ze zongen Stevie en Sly. En voor alle fans van deze band, ze staan in januari in Tivoli Vredenburg. Rick bij FC Elsmeer tegen ARC. Nou, ik kende dan de WC Experience niet. Ken jij Young Guns Silver Fox?
1: Nee, die ken ik dan weer niet. Dus wat dat betreft blijven we in balans. Dat is positief. Ja, was niet. Ik ben heel benieuwd waar je straks nog mee komt. Bij mij is de wedstrijd in ieder geval weer begonnen. Aalsmeer ARC. En we zien gelijk een mogelijkheid voor Aalsmeer hier. Een gevaarlijke voorzet die met moeite wordt verwerkt door Victor Timmers. En er wordt uiteindelijk een hoekschop gegeven door de scheidsrechter. Aalsmeer heeft gewisseld. Daar is Ilias Ahmoud in het veld gekomen. En ARC is ongewijzigd gebleven. En ook het arbitrale trio is nog ongewijzigd gebleven. En dat betekent dat zij toe gaan zien hoe de hoekschop nu gaat komen. Die wordt kort genomen. En dan wordt er een 1 tegen 1 gespeeld. Komt de voorzet hoog. En die waait dan achter het doel langs. Is het gevaar geweken. En dat betekent dat ARC zometeen de doeltrap mag gaan nemen. Ja, het verhaal van ARC dus voor rust. Veel kansen. 1 goal. En met die kleine marge moeten ze nu de tweede helft dus aan gaan treden. En de vraag is dan, gaan ze dat verder uitbouwen? Of krijgen ze spijt van het missen van al die kansen in de eerste helft? Dat is wat we de komende 3 kwartier hier gaan zien.
0: Aarlanderveen maakte zojuist de gelijkmaker 2-2. Herman, kunnen ze doordrukken?
2: Nou, dat is een groot woord eigenlijk om te gebruiken. Maar nee, zover is het nog niet. Het is nu weer Rodenburg wat balbezit heeft, aanval zoekt. Rond 16 meter kan er niet bij komen. Dan valt die bal verkeerd voor de voeten van een Rodenburg-speler. Probeert in zijn draai die bal te schieten. Maar dan staat er een man achter hem die blokkeert de bal. En dan wordt die bal in één keer weer naar voren geschoten. En dan is daar opnieuw Nigel Steenhoff die achter die bal aangaat. Die kan er niet bij komen. Het is de verdediging die, van Rodenburg die samen met de doelman de situatie oplost. En onmiddellijk is de bal weer aan de andere kant van het veld. Waar Rodenburg de aanval zoekt en een harde voorzet geeft. Die is te hard. En dan gaat ook de vlag omhoog dat het buitenspel was. Maar in ieder geval was de voorzet te hard. Die gaat dan over de achterlijn heen. En dat betekent dat het hier gewoon 2-2 blijft na 63 minuten.
0: Swammerdam, GSV, Kees.
3: Ja, Ryan, zeg het eens. Zal ik het maar vertellen dan?
0: Ja, zeg het maar. Kom er maar in.
3: Nou, ja, 0 tegen 0 hier. Er is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Ja, het enige wat te vermelden is dat Derek Boot van Swammerdam een gele kaart heeft ontvangen. Want hij haalde een bewust een speler neer. Anders had hij misschien zomaar op Bart-Jan Paf, de keeper van Swammerdam, door kunnen lopen. Maar dat resulteerde wel in een gele kaart voor Derek Boot in deze nogmaals zeer sportieve wedstrijd. Nu gaat GSV wisselend. Dus dan moet de administratie even op orde gebracht worden. Nou heb ik de wisselspelers van GSV niet op mijn papier. Dus dan moet ik dan de namen van. Dan moet dan, die kan ik jullie geven, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is inmiddels gebeurd. En dan is Ruben de Bruin heeft de bal weer ontvangen via een ingooi. Dan gaat hij hier naar Jim van Vliet, een van de centrale verdedigers. En die gaat hem op Derek Boot inspelen die zich aanbiedt. Die moet dan eventjes helemaal terug naar Bart-Jan Paf. Die gaat de bal met een lange trap in het spel weer brengen. Zo gezegd, zo gedaan, komt hij bij Ole Jansen. En dan komt hij bij Morris Vliet. Die gaat alleen op de keeper af. Morris Vliet gaat alleen op de keeper af. En die wordt dan op het laatste ogenblik met een hele goede slijding van een van die centrale verdedigers van GSV tot stoppen gebracht. Ja, dat mag toch ook gezegd worden. Hij had een vrije doorgang, die Morris van Vliet, op de keeper van GSV, Jordi Gomez. Maar op het laatste ogenblik met een perfecte slijding werd hij van een doelpunt afgehouden. Zo blijft het hier vermakelijk om te kijken. Niet hoogstaand, maar ja, goed, het is het zonnetje schijnt en het is een vermakelijke wedstrijd. 0 tegen 0 dus.
0: Bij ARC is het ook wel vermakelijk, hè Rick?
1: Ja, zeker. Spelen leuk voetbal. En ik ben heel benieuwd of ze dat naar rust door weten te zetten. Het is in ieder geval Aalsmeer dat direct naar rust even het initiatief heeft gepakt. Moeten natuurlijk ook in achtervolging en moeten iets beters laten zien dan de eerste helft. Nu een verre ingooi. Die gaat naast, er wordt naast gekopt. En dat is dan toch al het derde kansje van Aalsmeer naar rust. Zo in de eerste 5 minuten na de pauze. Zij spelen nu overigens ook met de wind wat in de rug. Die staat van rechtsaf over het veld. Dat betekent dat ARC dus met tegenwind speelt nu. En of dat hele grote invloed gaat hebben, dat gaan we dan de komende minuten wel zien. Of dat ARC dan in de eerste helft heel veel voordeel van de wind mee hebt gehad. Ik dacht altijd dat het juist moeilijker was om met wind mee te voetballen, omdat de bal dan harder ging. Maar Of ze me ongelijk gaan bewijzen, dat gaan we de komende minuten dan wel zien. Er gaat een inworp komen voor Aalsmeer rond de middenlijn. Nadat de bal over de zijlijn wordt getrapt, is het even de vraag, gaat hij vooruit of achteruit? Nog even in de twijfel. Er wordt veel gepraat, veel gekozen. Kan de bal niet echt kwijt. Dan gaat de scheidsrechter zo meteen aftellen. Nee, wacht er nog even mee. Dan staat er in het midden ineens Ahmad helemaal vrij. De invaller die krijgt de bal ook richting voor. Is hem snel kwijt en heeft Aalsmeer hem ook snel weer terug. Dat is nu even het spelbeeld. AC heeft het even moeilijk in de eerste minuten naar rust. Al levert de bal in de diepte helemaal niets op. En dat betekent dat Victor Timmers de bal over de achterlijn kan laten lopen. Even de tijd kan nemen om de doeltrap te nemen. En dat AC dus even op adem kan komen van die eerste 5 minuten naar rust.

0: nieuwe muziek van Roxy Dekker met Bare Medium. We gaan snel naar Aalsmeer ARC, want jij hebt een doelpunt, Rick.
1: Ja, ik zei het al, hè. Als je de kansen zelf niet maakt, dan gaat de tegenstander dat doen. En dat gebeurt ook. Het is 1-1 geworden. Een uitbraak van Aalsmeer, waarbij op het middenveld eerst nog het hoofd van een van de spelers van Aalsmeer er bijna af wordt getrapt door Derek Prins. Die is weggekomen met geel. De scheidsrechter gaf voordeel en er was een 2-2. En de bal werd uiteindelijk goed afgegeven. Nou, je kunt het op de achtergrond horen. De bal werd goed afgegeven en uiteindelijk strak in de kruising geschoten achter Victor Timmers. En dat betekent dus dat de stand 1-1 is. Derek Prins een gele kaart heeft gekregen. En de speler die nu op het veld ligt met de blessure in zijn hoofd, die zal nog wel even tijd nodig hebben. Die wordt ook behandeld. Maar ja, feit is, kansen van ARC in de eerste helft niet benut. Het waren er genoeg. En dan in de tweede helft scoort Aalsmeer 1-1.
0: Hoe is het bij Aarlanderveen tegen Rodenburg, Herman?
2: Daar is het nog steeds 2-2. Hoewel daar die speler van Aarlanderveen gigantisch miskopte eigenlijk. En die had eigenlijk een vrije kans voor het doel. Stond daar vrij. Als hij die bal had geraakt, was het misschien wel een doelpunt geworden. Maar dat deed hij niet. Hij stond daar verkeerd eigenlijk geplaceerd. En dat betekent dat die bal gewoon verder gaat. En dan is het nog wel weer een inworp voor Aarlanderveen. Aarlanderveen heeft zojuist gewisseld. Job van Gils heeft het veld verlaten. Daarvoor in de plaats is Jules Mazerac gekomen. De spits voor een spits. Dus een andere spits in het veld gebracht. En met de rust was er ook al een wissel bij Aarlanderveen. Noah Broers, de rechter of linkervleugelverdediger, die is vervangen door Lars den Dulk. Stand is dus nog steeds 2-2 hier in deze wedstrijd. Het is een wedstrijd die lijkt wat opener te zijn dan in de eerste helft. Er zijn kansen aan beide kanten. Rodenburg heeft ook een aantal forse kansen gehad eigenlijk voor het doel. Nu komen ze er ook.

0: Burg heeft ook een aantal forse kansen gehad eigenlijk voor het doel. Nu komen ze er ook weer uit. Weer aan de zijkant invaller nummer 7. Handige jongen is dat. Een paar keer zijn tegenstander flink verschalkt. Waardoor hij op het doel af kon gaan. Maar goed, de afwerking is dan vaak toch nog net even wat te slordig. Nu proberen ze er weer doorheen te voetballen. Komt er een schot? Nou, aan de zijkant. De bal blijft een beetje hangen. Op de rand van de 16 meter. Moet dan nog weer breed. Gaat inderdaad breed. En eens even kijken. Even een tegenstander uitkappen. Nog een keer doorlopen. Kan je bij de bal komen? Nee, dan kan je niet bij de bal komen. Dan is het Aarlanderveen wat kan overnemen. Probeert dan met een verre bal naar voren toe de voorwaarts te bereiken. Dat mislukt dan. Maar dan op het middenveld verliest Rodenburg het bal. En dan gaan we naar een ander doelpunt luisteren.
1: Want er is eindelijk gescoord. Kees.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Het is 1-0 voor Zwammerdam geworden door een doelpunt van Gijs Verburg. Die uit een corner gewoon de keeper van GSV kansloos liet met een fraaie kopbal. 1-0 voor Zwammerdam dus.
1: Kijk, dat is mooi nieuws. Bij de andere twee live wedstrijden daar is het gelijk. Aarlanderveen-Rodenburg 2-2. En FC Elsmeer ARC is 1-1. Wij gaan snel naar het nieuws van 4 uur en keren daarna bij u terug met de slotfase. Heel graag tot zo.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
7: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money. Dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Knopert Hofvliet 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: is Studio Alphen.
1: Met nu? Met nu?
2: Sportlokaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.
3: Welkom terug. Gaat Aarlanderveen voor het eerst sinds ruim een jaar weer een punt pakken in een officiële wedstrijd, Herman?
4: Nou ja, het lijkt erop. Hè. We hebben nog een kwartiertje te gaan. Dus met die stand 2-2 zou het zomaar kunnen. En ja, we zagen ze straks ook nog een hele mooie kans voor Nigel Steenhoff. Die schoot de bal in het zijnet. Want dat had voor hetzelfde geld een doelpunt geweest. En dan waren ze voorgestaan. Maar goed, zover is het niet. We hebben nog een kwartiertje te gaan hier. Zo stand nog steeds 2-2.
3: Zwammerdam op voorsprong tegen GSV. Kees.
5: Ja, en die voorsprong staat nog steeds op het niet werkend scorebord. Maar ik weet het in ieder geval wel. 1-0 dus door een doelpunt van Gijs Verburg.
3: ARC maakt het zich vanmiddag onnodig lastig tegen FC Aalsmeer. Rick Zinnige.
6: Ja, dat doen ze nog steeds. Het spel gaat nu allebei de kanten op. Maar de stand is nog steeds 1-1.
3: Weer snel naar Sportpark Polderpark, waar Aarlanderveen op een 2-2 gelijkspel staat tegen Rodenburg. Herman.
4: Ja, en waar langzamerhand Aarlanderveen eigenlijk het initiatief naar zich toe trekt, maar nog niet slaagt in een effectief afronden van een aanval. En nu is het Rodenburg wat weer overneemt. Aan de zijkant een verre bal naar voren geeft. Probeert die vleugelspeler daar zijn tegenstander te omspelen. Wordt daarbij te val gebracht. En dat betekent de vrije trap daar zo voor Rodenburg, halverwege de helft van Aarlanderveen. En ja, dan moet daar iedereen weer paraat staan. Maar goed, er is net een driedubbele wissel geweest aan de kant van Aarlanderveen. Adil El Havian en Dylan Groen en Ilion van Gils die zijn in het veld gekomen. Ik heb in ieder geval Nigel Steenhoff en Glenn Dieke het veld zien verlaten. De derde is me even ontgaan, want waar ik sta kan ik de rugnummers dan net niet zien. Maar goed, de vrije trap gaat nu genomen worden. En die gaat in één keer op het doel en die gaat ook in één keer over het doel. Dus dat zijn we dan voor klaar. Maar zoals gezegd, Aarlanderveen doet het goed in de tweede helft. Voetbalt aardig mee. Heeft af en toe zelfs de overhand in deze wedstrijd. En misschien lukt het om een overwinning te boeken. Maar dat moeten we nog even afwachten. We hebben nog 13 minuten te gaan.
3: Zwammerdam op voorsprong tegen GSV. Kees, is dat terecht in jouw ogen?
5: Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Alhoewel er zit weinig krachtsverschillen tussen beide ploegen. Nu is het even deze. Nee, ik wou zeggen, het is een lange bal op Julian Paf, maar die gaat gewoon over de zijlijn. Ja, wat ging eraan vooraf aan dat doelpunt? Het was Ole Jansen die eigenlijk alleen op de keeper af ging. Omdat hij de bal ontfutselde aan de verdediging, aan de verdedigers van GSV. En die kwam alleen op de keeper af, schoot keihard op het doel. Maar die bal werd er keurig uitgehaald door de keeper. In het vervolg daarvan kreeg Derek Boot opnieuw die bal voor zijn voeten. Maar die werd getorpedeerd net buiten het strafschotgebied. En dat leverde dus een vrije trap op. Nou, diezelfde Ole Jansen die nam die vrije trap in twee keer. Want daar mochten we nog een keer over doen, omdat het te vroeg was ingelopen. Maar die ging dan via een speler. Oh, dan krijgt hij weer een kans, Ole Jansen. Ik moet op 5 meter van het doel moet hij hem toch gewoon erin koppen. Dan kopt hij hem naast. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar goed, je ziet, dat kan hier wel. Dat is echt een 100% kans voor Ole Jansen. In het 5 meter gebied moet hij hem gewoon inkoppen in dit geval. Nou, wat... Nou staan ze wel op 2-0. Het is de ingevallen Jurjen de Bruin, ik moet het goed zeggen. Die vanaf een meter of 25, 30 gewoon die bal keihard in de kruising kegelt. Hoe is dat toch mogelijk? Ja, die speler speelt normaal in het vierde. Daar speelt hij elke zaterdag de sterren van de hemel. En omdat er personeelsproblemen waren bij het eerste, is hij maar eens gevraagd van, joh, kan je niet een keertje met ons meedoen? Nou, hij is net ingevallen en hij scoort op een schitterende wijze de 2-0. En dat is eigenlijk, het is eigenlijk ook wel verdiend, hoor. Maar ik was er even met dat eerste doelpunt. De corner die uit het voortkwam, omdat Ole Jansen die tweede vrije trap nam, die ging via een speler van GSV over de achterlijn. Dus het was een corner. En die corner werd dan dus keurig ingekopt door Gijs Verburg. Zo, nou heeft u weer alles op een rijtje. Zwammerdam heeft inderdaad een aantal keren gewisseld. Thijs Kaptein is eruit gegaan. Morris van Vliet is eruit gegaan. En eens even kijken wie er nog meer. Jim van Vliet is er ook uitgegaan. En voor hun in de plaats zijn gekomen Dort Drekshagen, Stijn Eikelenboom en Jurjan de Bruin, moet ik zeggen. Die dus de 2-0 schitterend in de touwen schoot. Nu is er een blessure van GSV-speler en die heeft kramp. Dus die moet even behandeld worden. En dan, ja, dan gaan we maar even naar een andere wedstrijd hier. 2-0 dus.
3: RSC was na de 0-1 beter, maar verzuimde om zelf te scoren. En dan treedt die oude voetbalwet in werking. Als je hem zelf niet maakt, Rick, dan
6: maakt de tegenstander hem. En dat gebeurde. 1-1 is nog altijd de tussenstand. We hebben nog 25 minuten te spelen in de tweede helft. RSC heeft de controle wel weer teruggekregen inmiddels. En creëert ook weer kansen. Maar die tweede goal erin trappen, zover is het nog niet. Twee goede mogelijkheden gezien, waarvan één na een hoekschop. En het afdrukken was niet strak genoeg, waardoor de keeper de bal zo kon vangen. Maar RC lijkt de klap in ieder geval wel wat te boven. En nu weer wat meer richting het doel van de doelman van Aalsmeer te voetballen. En zo ook nu, de bal in de diepte richting Arjen Ouwendijk. Dat volgens mij de bal over de zijlijn. Komt er een inworp op de hoogte van het strafschopgebied, hoogte van de penaltystip. Die wordt snel genomen. Je ziet dat AC haast heeft. Ja, ze zullen zelf toch ook wel voelen dat ze deze wedstrijd op basis van de kansenverhouding eigenlijk gewoon moeten winnen. En dat gaan ze dan in die laatste fase ongetwijfeld proberen. Er wordt er nu een vrije trap weggegeven. En is daarmee dus weer een mogelijkheidje verkeken. Wat er wel gebeurde in de tussentijd was dat Aalsmeer voor de tweede keer scoorde. De goal werd echter afgekeurd. Buitenspel was het. Maar dat liet wel weer even zien dat ja, daarachter die verdediging of AC toch wel een klein beetje te pakken is. En dat hebben ze bij Aalsmeer inmiddels goed gezien. En het zal aan AC de taak zijn om daar scherp op te zijn. Er wordt ook iemand de warming-up nu ingestuurd, zie ik. Twee spelers de warming-up ingestuurd. Waar van onder andere Jamairo Richters, een van de zomeraanwinsten dus van ARC. Of hij binnen de lijnen gaat komen en of hij dan belangrijk gaat zijn, dat gaan we straks zien.

0: Sunshine van Ginger Ninja.
1: Bij de Hazeswoudse derby tussen Hazeswoudse Boys en Bernardus is het zojuist 2-0 geworden. Hazeswoudse Boys speelt al geruime tijd met 10 man, maar staat dus toch op een 2-0 voorsprong. Bij Alan de Veen tegen Rodenburg, Herman, wat is daar de tussenstand?
2: Daar is het net 2-3 geworden in het voordeel van Rodenburg. Het was eerst een enorme mogelijkheid voor Gilles Mazeirak, de invaller, spits van Alan de Veen. Die ging alleen op doel af, maar ja, die wist toch het doel niet goed te vinden. En die schoot de bal dus niet in het doel, maar er net naast. En dat was vanuit een redelijk vrije positie. En dan gaat die bal onmiddellijk naar de andere kant toe. En daar komt hij dan bij een Rodenburg-speler terecht. Ja, die maakt een hele goede beweging. En die schiet de bal langs de doelman in het doel. En zo is Rodenburg hier 4 minuten voor tijd op een 2-3 voorsprong gekomen.
1: Zwammerdam staat nog steeds op voorsprong tegen GSV, Kees, met 2-0. Denk je dat ze het over de streep kunnen trekken?
3: Ja, dat denk ik wel om eerlijk te zijn. Want GSV is moe gestreden. Die vallen als rijpe appelen uit een boom neer op het veld. En hebben allerlei krampverschijnselen. En ja, dat is een beetje het manco van GSV. Het is een technisch vaardige ploeg. Maar aan een conditioneel oogpunt moeten ze nog wel wat bijschaven. En dat betekent dat Zwammerdam gewoon een veldoverwicht aan het creëren is. En ja, het zal eerder 3-0 worden dan 2-1. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit in voetbal, hè. Nu zit eens even kijken. Derek Boot die probeert de bal op het middenveld af te pakken. Maar dat lukt dan net niet. Dan kan GSV wel in balbezit blijven. Maar moet dan eventjes helemaal terug naar de verdediging. Komt er een lange bal. Maar ja, er zit Ruben Bruin die daar als laatste man de bal gewoon wegwerkt. Maar wel over de zijlijn die bal schiet. En dan kan op de middenlijn GSV een ingooi gaan nemen. Ja, en dat doen ze dan rustig aan. Ja, die maken er ook geen haast mee. Die denken ook, joh, het is nog een paar minuten te spelen. Op mijn stopwatch staat 35 minuten. Maar dat zal betekenen dat er nog 10 minuten te spelen zijn hier. Dat lijkt me niet helemaal kloppend. Want ik heb zo'n smartwatch tegenwoordig. Maar die is op een of andere manier heeft hij een tijdje stilgestaan. Dus ik moet nog eens even nagaan op ChatGPT hoe dat nou kan. Maar goed, dat er zijn.
1: Al die moderne techniek ook, hè, Kees?
3: Ja, die moderne techniek, joh. En als je wat ouder wordt, valt het allemaal niet mee. Maar ik probeer mijn best te doen om bij te blijven. En dat lukt me redelijk.

0: Ajax is nu ongeveer een kwartiertje bezig in de tweede helft. En het staat er al 4-3. Nou, een doelpuntenfestijn is het niet bij FC Aalsmeer tegen ARC. Maar het is er wel spannend, hè, Rick?
1: Ja, maar een doelpuntenfestijn had het ook makkelijk kunnen zijn als beide ploegen wat beter met de kans om waren gegaan. Zo ook met Veerhuis, die een minuut of vijf geleden ineens 1-1 met de keeper werd gestuurd. En nu, terwijl ik dat zeg, gaat het aan de andere kant bijna mis. Bij Victor Timmers, die veel te lang wacht met het wegschieten van de bal. Die wordt dan onderschept door Aalsmeer en het boogballetje eroverheen wordt dan wel gepakt weer door Timmers. Waardoor dat goed afloopt. Maar met Veerhuis werd dus 1-1 gestuurd met de doelman van Aalsmeer en hij miste. Ja, en dat zijn toch wel dure mogelijkheden, hoor. De ARC heeft daar best wel wat van gemist vandaag, van die dure mogelijkheden. En dit was er weer één. En dat betekent dat de klok nu langzaam wel, of dat de tijd nu langzaam wel wegtikt. We hebben nog iets meer dan een kwartier officiële speeltijd te gaan. En de vraag is of ARC in het restant van het duel het overwicht alsnog in de score uit kan gaan drukken en deze wedstrijd kan gaan winnen.
0: Alan de Veen toch weer op achterstand tegen Rodenburg, Herman.
2: Ja, nou ja, het is niet anders. Hè.
0: Ik bedoel, hoe komt het aan goed, bij de supporters?
2: Geen idee, want daar sta ik eigenlijk niet helemaal naast. Maar goed, ze hebben twee doelpunten gemaakt. En dat is op zich ook al heel, heel goed eigenlijk voor Arlan de Veen begrippen. Maar goed, de wedstrijd lag even stil. Er was een Rodenburg-speler, ze botsten tegen elkaar. En die werd aan zijn hoofd behandeld. En ja, geeft aan dat hij misschien een elleboogstootje kreeg. Dat kan je natuurlijk vanaf deze afstand nooit zien, want het gebeurde plotseling. Moet natuurlijk ook eventjes nu een minuut naar de kant toe, want dat is zo, hij is behandeld. Dus dan is het in ieder geval een scheidsrechterbal bij de doelman van Arlan de Veen. We zitten hier inmiddels in de laatste minuut van de wedstrijd. Er zal dus een paar minuten bijkomen vanwege de blessurebehandeling. Maar dat zal niet veel zijn. Rodenburg dus een doelpunt. Nou, we gaan naar ARC toe.
0: Zeker, want Rick, jij hebt een doelpunt.
1: Ja, daar is dan de lang verwachte tweede treffer van ARC. Ze komen weer op voorsprong. Exact een kwartier voor tijd is het Sam van Aalst die het doelpunt maakt. Hij krijgt de bal mee nadat een eerdere steekbal op Arjen Ouwendijk niet goed uitpakte. Van Aalst rommelt zich door twee man, twee verdedigers heen. En schiet de bal in de verre hoek binnen. En dat betekent dat ARC de voorsprong weer terug heeft. 1-2.
0: Gaan wij naar Swammerdam, waar het nog een paar minuten is tot het einde van de wedstrijd. Kees.
3: Ja, corner van Swammerdam is inmiddels genomen door Dirk Boot. Komt die bal voor op het hoofd van Ole Jansen. Dan komt die, ja, dat is een schot van Ruben Stolwijk. Maar die gaat dan via de keeper van GSV. Ja, gelukkig voor GSV naast de paal. En dat betekent dat Ruben de Bruin, die er toch al was als aanvoerder, opnieuw een corner kan gaan nemen. Heeft de bal bij de cornervlag neergelegd. Loopt een stapje nu achter, steekt zijn arm omhoog. Gaat de bal nu voorschieten. Ja, daar komt die bal. Komt de bal bij Ole Jansen. Ja, die kopt hem dan door en weer tegen die Dekselse keeper Comes aan. En die heeft de bal dan toch weer van de doellijn afgehaald. Maar wat rest is een corner. De derde van Swammerdam achter elkaar dus. Nou, drie keer de scheep zegt is het spreekwoord volgens mij. Nou, Ruben, kom op joh. Ik zou zeggen, nou een keer goed en dan gaat hij er alsnog een keer in waarschijnlijk. Laten we het hopen. De bal komt, even kijken, komt nu voor die bal. Even kijken, is het wel de Dirk Boot die erin gaat? Ja, nee. Nou ja, u hoort het misschien al. De scheidsrechter fluit af. Het is 2-0 voor Swammerdam. Gezien het, ja, de kansverhoudingen en het spel is het wel een licht verdiende overwinning. Laat ik het zo voorzichtig zeggen. Beide ploegen ontliepen elkaar niet echt veel. Maar vooral in de tweede helft was Swammerdam de bovenliggende partij. Dus uiteindelijk toch wel verdiend gewonnen. 2-0.
0: Dankjewel Kees voor dit moment. We horen jou later in de uitzending natuurlijk weer terug. Met dan onder andere een reactie van Swammerdam-trainer René Ras. Gaan wij weer naar Sportpark Polderpark. Waar Alan de Veen tegen Rodenburg nog bezig is, Herman. Wat voor indruk maakt de thuisploeg eigenlijk op jou vanmiddag?
2: Nou, best wel een aardige indruk moet ik zeggen hoor. Tweede helft spelen ze wat beter dan de eerste helft. Maar ja, dat kan ook aan de tegenstander liggen. Tegelijk wordt hier door het eindsignaal gefloten. Is de eindstand dus 2-3 in het voordeel van Rodenburg. Maar ik moet zeggen dat Arlan de Veen mij niet is tegengevallen. Want ja, als je dus inderdaad kijkt naar vorig seizoen, dan zou je kunnen zeggen van ja, de verwachtingen zijn niet zo hoog. Maar ja, het valt me alleszins mee. En ik moet zeggen dat ook Rodenburg een heel aardig voetballende ploeg heeft. En ik moet ook constateren, er zijn twee gele kaarten gevallen. Eentje aan de kant.

0: kant van Adlandeveen en aan de kant van Rodenburg. Dus dat is ook alles zeer, zeer goed in verhouding. En dat geeft ook aan dat het eigenlijk best wel een hele sportieve wedstrijd is geweest tussen deze twee ploegen hier in Adlandeveen. En nou ja, als Adlandeveen zich nog verder doorontwikkelt een beetje, kunnen ze in die vierde klasse denk ik toch aardig mee voetballen. Maar goed, ze hebben wel verloren deze wedstrijd. 2-3, tweede overwinning in de beker voor Rodenburg. Tweede nederlaag in de beker voor Adlandeveen. En zo is het maar net.
1: Bij FC Aalsmeer tegen Zwammerdam zijn... Of Zwammerdam, moet je mij nou horen zeggen. Nou, dat is dan een hele degradatie. Dat is helemaal fout. Ik doe het even opnieuw. Knip. Ja, dat is wel bekervoetbal. Wij gaan naar FC Aalsmeer tegen ARC. Stop de tijd. Rick.
2: Ja, Zwammerdam heb ik hier inderdaad nog niet gezien.
1: het is een lange middag, hè?
2: Ja, nee, het is je vergeven. Nee, ARC wel. Zij staan op voorsprong. We hebben nog 11 officiële speelminuten.

0: naar FC Aalsmeer tegen ARC. Stop de tijd, Rick.
1: Ja, Swammerdam heb ik hier inderdaad nog niet gezien.
0: het is een lange middag, hè?
1: Ja, het is je vergeven. Nee, ARC wel. Zij staan op voorsprong. We hebben nog 11 officiële

0: naar FC Aalsmeer tegen ARC. Stop de tijd, Rick.
1: Ja, Swammerdam heb ik hier inderdaad nog niet gezien.
0: het is een lange middag, hè?
1: Ja, het is je vergeven. Nee, ARC wel. Zij staan op voorsprong. We hebben nog 11 officiële speelminuten te gaan. Dat betekent dat we in minuut 79 zitten. En na al die kansen...

0: naar FC Aalsmeer tegen ARC. Stop de tijd, Rick.
1: Ja, Swammerdam heb ik hier inderdaad nog niet gezien.
0: het is een lange middag, hè?
1: Ja, het is je vergeven. Nee, ARC wel. Zij staan op voorsprong. We hebben nog 11 officiële speelminuten te gaan. Dat betekent dat we in minuut 79 zitten. En na al die kansen hebben ze dus de tweede treffer gevonden. En de voorsprong terug. Dan nu...

speelminuten te gaan. Dat betekent dat we in minuut 79 zitten. En ja, na al die kansen hebben ze dus de tweede treffer gevonden. En de voorsprong terug. Dan nu...

speelminuten te gaan. Dat betekent dat we in minuut 79 zitten. En na al die kansen hebben ze dus de tweede treffer gevonden. En de voorsprong terug. Dan nu...

0: ja, de ingeving voor de Olympiërs. We hebben vandaag verloofd. Dus ja, we kunnen beter. Maar ja, het is nog anders groot.
1: Ja, als trainer dan om te zorgen dat je een van de manier.
0: Ik heb wel geprobeerd om het plezier weer te brengen en gewoon lol te maken. Zeker. En zeker als we derde worden. Maar ik had gezegd top 5, dus dat hebben we sowieso gehaald. Ja, misschien een beetje gek omdat je in het begin zo goed mee kon doen. En een kans is dat je eerst wordt. Ja, is het misschien ook wel een beetje zonde dat het uit je handen is geglipt, dat we niet mee hebben gedaan tot later.
1: Ja, je zegt van het is een beetje uit onze handen geglipt. Wat zijn dan puntjes ja, die niet helemaal goed gingen?
0: Nou goed, de vorige keer wat ik al tegen je zei, Pios. Dus dat heeft even geduurd voordat we die hadden. Dus dat heeft ons later wel een boost gegeven. En gewoon dat ze iets beter waren. Nou, laat ik het zeggen, we waren gewoon te jong met de speels. Terwijl de spelers waar tegen je speelt, ja, die wacht gewoon af. En op belangrijke momenten sloegen ze de punten binnen. Ze waren gewoon scherper en ervarener. Nou.
1: Ja, jullie zijn toch bezig aan een goede fase. 3 overwinningen op rij. Afgelopen zondag won je met maar liefst 2-13 van de overwinning dus. Waren jullie zo goed of hadden hun een off day?
0: Ze staan zo even. Maar ik moet zeggen dat onze pitcher had echt een hele goede dag. Die heeft een pot gegooid. Zoals die vorig jaar ook al heel vaak had. Hij was gewoon heer en meester. Ze hadden echt geen kans. Hij had 2 punten dient en strikeouts gegooid. En ik geloof 95 ballen. Ja, dat is echt weer uitzonderlijk. En aan slag waren we goed. Dus het was een leuke pot. Dus ik verwacht tegen Houten het wel hetzelfde.
1: Ja, terwijl eerder dit seizoen speelden jullie ook tegen Houten Dragons. Toen werd het team of. Toen wonnen jullie nipt. Maar jij hebt er wel vertrouwen in dus dat er morgen weer zo'n ruim overwinning geboekt kan worden.
0: Als alles gewoon, ja. En omdat er ook, dat is wel lekker, omdat er nergens op speelt, is er ook geen druk. Dus mensen wel er in het veld. En dat helpt ook wel mee om punten te scoren.
1: Wat is het strijdplan voor morgen?
0: Aanvallend, zoals altijd. Ik wil proberen de tegenstander dwars te zitten met het pitchen, dus niet te veel wijdballen gooien. En aan slag gewoon kritisch kiezen en proberen hitjes te slaan.
1: Ja, nou, het zou mooi zijn als jullie in die laatste 2 wedstrijden dat jullie derde gaan worden. Als we gelijk even dan gaan kijken naar het nieuwe seizoen. Dat zal ergens in april zijn volgend jaar, denk ik, tot dat weer allemaal gaat beginnen. Ja. Dan komen we in tweede klasse. Wat is er mogelijk met deze groep?
0: Nou, zeg maar, ik ben overtuigd dat we kampioen kunnen worden. Als wij gelijk naar promoveren gewoon mee hebben gedaan met de top 3. En we worden dit jaar misschien 4e of 3e. En eigenlijk iedereen 1 keer gewonnen. Behalve dan tegen Griffins. Dus dat is en die ga ik denk daar heb ik wel een idee voor om te winnen. En we hebben van de Hawks hebben we echt gewonnen. Die waren echt beter. Maar voor de rest hadden we alles gewoon kunnen pakken. Dus we kunnen gewoon 100% mee. Ja, het is nu gewoon zorgen dat iedereen ervaring houdt.
1: Ja, en weet je al of de groep intact blijft volgend seizoen?
0: En heb ik niet gehoord dat iemand wil stoppen.
1: En jij blijft ook?
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Morgen dus nog de laatste thuiswedstrijd aan de Amerikalaan. Hoe laat beginnen jullie?
0: 2 uur.
1: Check, dus alle mensen die willen komen kijken zijn natuurlijk van harte welkom. Denk, kleine voorspelling, wat wordt het morgen?
0: Ik denk dat het 12-6 wordt voor ons.
1: Check, nou, ik noteer hem. En we hebben een paar weken weer even kunnen terugblikken met jou op. Welkom, denk, kleine voorspelling, wat wordt het morgen?
0: Ik denk dat het 12-6 wordt voor ons.
1: Check, nou, ik noteer hem. En we hebben een paar weken weer even kunnen terugblikken met jou op dit seizoen. Ik ben heel benieuwd of jullie die derde plaats nog in de wacht kunnen nemen.
0: We gaan ons best doen. Bedankt voor je tijd.
1: Yes, jij ook bedankt Erik van Beuskomst. Of de honkballers van Alfiens.

Dolly Parton met Here You Come Again. Het is 4:45, u luistert naar Sportlokaal hier op deze zaterdagmiddag. Alle van vanmiddag zitten erop, op eentje na. Dat is het duel tussen AE en Kerk. Daar staat het vlak voor tijd 4-4. Alphense Boys heeft vandaag mee gewonnen van Zwervers. Alvia en VVI speelden gelijk, het werd 2-2. Aarlanderveen verloor nipt van Rodenburg uit Sportpark, werd het 2-3. Swammerdam won met 2-0 van GSV en AVO de derby van Florian met 2-1. De Hazenvoutse derby tussen Hazenvoutse Boys en Bernardus werd 2-0. En ARC verspeelde 3 punten, was beter tegen FC Aalsmeer. Maar ja, het vergat te scoren en het werd 2-2 in Aalsmeer.

De bom nummer 1 hit van de Nederlandse 82. In de Eredivisie speelden Sparta en PEC Zwolle gisteren tegen elkaar. In Rotterdam werd het 2-2. Om 16:30 begon de NEC tegen nog niet gescoord. Het is daar dus nog 0-0. Later vanavond hebben we nog tegen Go Ahead Eagles. Om 17:15 is dat. Om 20:00 de topper tussen Ajax en PSV. En om 21:00 wordt de avond afgesloten met Willem II tegen Excelsior. Ook 4 wedstrijden in de Eredivisie. FC Groningen tegen FC Twente om 12:15. Om 14:30 2 wedstrijden. Heerenveen tegen AZ en Telstar tegen wordt de avond afgesloten met Willem II tegen Excelsior. Ook 4 wedstrijden in de Eredivisie. FC Groningen tegen FC Twente om 12:15. Om 14:30 2 wedstrijden. Heerenveen tegen AZ en Telstar tegen NEC. Om 16:45 de laatste wedstrijd van deze speelronde tussen ADO Den Haag en Fortuna Sittard.

0: David Guetta en Bibi Rexha met Sad Girls aan het eind. Sportlokaal, straks na het nieuws van de 5 uur. Dan gaan we terugblikken op de 3 live-wedstrijden van vanmiddag. Dan hoort u onder andere de rende aardrijd Oosterlee. Heel graag, tot zo!
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Aden Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, pak even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat is bij wedstrijden? En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
2: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Rutger Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
6: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Madan, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht
7: bij... Zorg bij verlies moet je er ook staan, hè. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Bruce. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse... verloor plotseling hoogte en stortte neer.

0: waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het Westland. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboot blokkeerd in protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 13:30 verscheen een melding te bewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige er zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd na een uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan tot 2 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21, 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het westen van het land. De A4 om te beginnen, daarna richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorf keer file met 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten oponthoud op A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Moordrecht. En er staat daar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Appen.
4: Met nu?
3: Sportlokaal.
4: Wij zijn erbij. Als jij.
3: Studio Alphen.
5: Welkom terug in dit laatste terug op de wedstrijd van vanmiddag. ARC speelde met 2-2 gelijk tegen FC Aalsmeer. Studie van trainer Niek Oosterlee. We horen ook wat Zwammerdam-trainer René Rassend van de 2-0 overwinning van zijn ploeg. En we gaan korfballen. Tempo heeft de eerste officiële rijd nieuwe seizoen er bijna op zitten. We bellen straks met trainer Jessica Zeevaart.

0: Teers met Shout. Aarlanderveen verloor op eigen veld, nipt van Bodem op Sportpark Polderpark. Werd het 2-3 voor de ploeg uit Leiden. Herman Schot met trainer Gerben van der Neut.
1: Gerben van der Neut, de nieuwe trainer eigenlijk, vorig jaar assistente, maar de nieuwe trainer nu van Aarlanderveen. Op deze wedstrijd.
2: Op deze wedstrijd kijk ik een beetje tweeledig terug. Ik denk dat wij de eerste helft qua felheid werden afgetroefd, qua de wil om te winnen. Iets onrijpbaars, denk ik. Van tevoren hebben we al wat afspraken gemaakt. Nou, op een gegeven moment dat we eigenlijk goed beginnen. Komen 1-0 voor. Ja. Dan moet je 2-0 voorkomen. Ja. Nou, zeg. Ja. En ja, zeg het maar. Ja. Misschien even...
1: Nee, maar... Nou, het is lang geleden dat Aarlanderveen in de eerste paar minuten met 1 voorkomt.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Dat is ook een tijd geleden. Dus dat is wel weer positief. Ja.
1: Maar je geeft aan, de eerste helft werd je een beetje afgedroefd eigenlijk, op de inzet duidelijk te zien eigenlijk. Ook met kopballen, die waren allemaal eigenlijk voor afwachtend misschien ook. Tweede helft, was er toch wel wat veranderd? Wat heeft er...
2: Nou, precies wat we eigenlijk de eerste helft keer deden. Dat er maar 1 ploeg was die wilde winnen en dat was Oudenburg. En dat accepteerde ik niet. En bij de tweede helft heb je erop gedaan. En dan zie je dat je wel aan het voetballen toekomt. Ja. En dan...
1: Veranderd? Wat heeft er...
2: Nou, precies wat we eigenlijk de eerste helft keer deden. Dat er maar 1 ploeg was die wilde winnen. En dat was Oudenburg. En dat accepteerde ik niet. En bij de tweede helft heb je erop gedaan. En dan zie je dat je wel aan het voetballen toekomt. Ja. En dan kom je terecht, denk ik, op 2. En dan zijn we op zoek naar de 3-2. Nou ja, goed, dan geef je wat ruimte weg. En dan krijg je net voor tijd nog even tegen. Dat is jammer. Maar ja, de grootste kansen hebben we zelf nog gemist. Dus dat...
1: Ja, een paar grote kansen zelfs.
2: Ja, goed. We creëren ze in ieder geval. En dat hebben we, ik denk dat we nu in de hele voorbereiding meer kansen hebben gekeerd dan vorig jaar bij elkaar. Dus. Ja. Dat is ook positief.
1: Ja. Dus je bent eigenlijk gewoon tevreden. En ja, je moet nog 1 bekerwedstrijd en dan begint de competitie. Hoe ga je eraan beginnen aan die competitie?
2: Ja, ik heb nog steeds een goed gevoel. Het is een groep die wil. Dat zie je ook nog op de tweede helft. Dus ze dat mee gaan nemen. Dus we hebben inderdaad nog een oefenwedstrijd en een bekerwedstrijd. En dan moeten we, dan zullen we er ook nog niet helemaal klaar voor zijn. Want er zijn nog jongens die er komen vakantie in die op vakantie gaan. Ja. Maar... dan hoop ik wel dat we dusdanig ver zijn dat we het kunnen bieden. En dat kunnen we ook, want we kunnen voetballen. Dus dat is het probleem niet.
1: Dus geen seizoen zoals vorig?
2: Nee, laten we daar maar niet van uitgaan. Nee, zeker niet.
1: Oké, succes met het vervolg dan.
2: Dankjewel.
0: Gerben van der Neut was dat in de verslag. Hij ging ook langs bij speler Sami Chirou.
1: Sami, aanvoer van Aarlanderveen. Rampzalig seizoen achter de rug. Zit naar eerst te kijken en ik dacht van... wow. Ze kunnen best aardig voetballen.
3: Zeker, ja, we hebben nu een heel nieuw team. Ja. We zitten nog wel in de voorbereiding uit, nu de vierde wedstrijd ongeveer met elkaar. Ja. Maar ja, je ziet inderdaad grote verandering. Ja, vorig jaar was ik er niet bij. Ja. Maar ja, je kijkt naar de uitslag, net verloren 3-2. Ik denk dat je er ook goed gelijk had kunnen spelen. Misschien dat het kunnen winnen als je iets kan doen. Allemaal in de voorbereiding. Ja. Dus veel vertrouwen in.
1: De eerste helft hadden jullie wat meer moeite met Rodenburg dan de tweede helft, had ik de indruk.
3: Klopt, ja. Ja, het is niet dat er een man over op het middenveld. Ja. Ja, tweede helft, dan moet je door. Je staat 2-0 achter. Dus even eentje door laten stappen. Met je man mee blijven lopen. Niet verzaken. Merk je wel, laatste kwartier, eigenlijk 20 minuten, dan heb je toch wel zwaar. Iedereen die raakt een beetje vermoeid. Ja. Ik denk, als ik nog in de voorbereiding zit. En, dus ja.
1: Ja, dat zag je bij Rodenburg ook wel, ja, hoor.
3: Hun had er ook veel meer moeite mee. Ja. Wat is jouw rol aan? Ja. Die scoort nog. Alleen dan helaas nog 1 tegenhoog gekregen in de laatste 5 minuten. Dus ja.
1: Heeft wel hoop, denk ik, voor de komende wedstrijden. Hè? Want je hebt nog 1 bekerwedstrijd te gaan. En dan zie je.
3: Zeker. Ja, zoals ik al zeg, de beker hoort allemaal nog bij voorbereiding eigenlijk. En je hebt een groep nu. Veel jonge jongens ook. Dus ik heb er wel echt veel vertrouwen in. Hè? Zeker. Goed daar.
1: En jullie hebben 5 keer gewisseld.

0: Wat jou betreft is net zo goed als wat er in het veld loopt?
1: Ja, ja, iedereen, je ziet dat iedereen die er ook om die tijd zet, gewoon en, het is gewoon 100%. Dus nou ja, je hebt gewoon een goede groep. En ook de bank die verantwoordt, iedereen ook op de trainingen. Iedereen gaat gewoon vol gas. En je ziet wat er komt.
0: Leuk, jullie hadden echt inderdaad een paar grote kansen. Maar ja, hoe krijg je ze erin?
1: Ja, dat komt de goal natuurlijk. Misschien heeft met vermoeidheid te maken als je eenmaal bij de goal bent. Dat je dan helemaal op bent en dat je hem dan ook nog moet. Maar ja, dat moet allemaal nog wel beter natuurlijk. Genoeg verbeterpunten. Maar joh, over het algemeen tevreden mogen zijn waar we nu al staan.
0: Succes in het vervolg.
1: Dankjewel.
2: Blijf de hele middag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbal. De Alphen via Twitter, DexTV op televisie en onze website. Studio Alphen.nl.

0: Beetje disco op de zaterdagmiddag met Kate Ryan en So In Love. Swammerdam won op eigen veld vanmiddag met de 2-0 van GSW. Verslaggever Kees van Leeuwen die sprak na afloop met een blije trainer. En dat is René.
1: Straks trainer de voetbalvereniging Swammerdam. Tevreden met wedstrijd in de uitslag, neem ik aan.
2: Ja, zeker. We winnen en in is we dus. Dan ben je als trainer in deze periode ben je wel tevreden. Ja.
1: Hoe kijk jij terug op de eerste weken bij deze voetbalclub?
2: Ik bedoel terug op de eerste weken. Dus spelersgroep, goede spelersgroep. De staf eromheen is gewoon goed. Faciliteiten gewoon goed. En men is druk bezig om het clubgebouw te upgraden. En ik moet zeggen...

0: als ik dan zie met hoeveel passie en beleving men dat allemaal uit, eigen, zeg maar, uit het eigen dorp doet, dan kan je als trainer alleen maar trots zijn op dit club.
1: Nu is hij vandaag, en dat was eigenlijk vorige week ook, en die week daarvoor ook een aantal basisspelers, zeggen, word je daar nou als trainer niet gillend gek van?
0: Nee, maar dat weet je, dat weet je als je trainer bent op klassenniveau. Want kijk, wij spelen nu vierde klasse, maar het gebeurt ook bij een derde en tweede klasse. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Kijk, zeg maar, je hebt de oefenwedstrijden. En dat zijn eigenlijk allemaal oefenwedstrijden waar je puzzeltje neer moet leggen. Zodat je de eerste je ploegje hebt staan. Dus ja.
1: Wat meer vandaag gaat deze wedstrijd mee? Als noemen ze twee positieve dingen.
0: We voldoende kansen gecreëerd hebben. En dat sommige jongens laten zien dat ze verder zijn dan op de trade gezien.
1: Wat, dat vraagt natuurlijk elke slaggever aan elke trainer aan het begin van het seizoen. Wat is je doelstelling? Ga je niet zeggen, dat weet ik nog niet, hè? Dat zeggen al die trainers.
0: Nee, maar joh, ik ben constant verplicht. Het is jammer dat Mitchell gestopt is, maar voor de rest is het gebleven. Dus van ik denk dat we gewoon minimaal voor het linkerrijd moeten. En uiteindelijk ook moeten zorgen dat we voor de prijzen mee gaan doen. En dan zit ik in eerste periode te denken. En dan zie je vanzelf wel waar het schip staat.
1: Wat is jouw visie op voetbal in het kort?
0: Mijn visie op voetbal is dat je het, zeg maar, dat je het gezamenlijk moet doen. Dat je gedeelde verantwoordelijkheid hebt. En dat je met verzorgd voetbal van achteruit met z'n allen keihard en faciliteiten gebruiken. Zodat je het beste teamprestatie eruit kan halen. Dat is puur, zeg maar, het smeden van dat men weet van welke kwaliteit. En dat iedereen volle bak voor moet gaan. Ongeacht of hij nou de beste voetballer of minste voetballer is. Iedereen verwacht ik gewoon van dat hij, zeg maar, maximale inzet
1: heeft. Nou, daar ligt het volgens mij zeker vandaag niet aan. Zeker aan de spelers die er normaal niet in staan. De inzet is voldoende. Het vierde, je had het over de Bons, is er niet. Nou, je hebt een vervanger klaarstaan.
0: Ja, nou, dit is ook een speler uit Nick Bosch 4.
1: Zomer dan vieren.
0: Oh, dat is zo morgen. Ja, soms
1: zit je met je gedachten nog bij je oude club.
0: Nee, nou, ik had het 3 jaar gehad in ieder geval. Ja. Nee, maar Jurjan die maakte die weer. Dus volgens mij is het gewoon ook een oud eerste helft van spelen.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Ja, nee, ik ben nog niet ingeburgerd, hè. Dus,
1: nou, ik ben, maar nee, volgens mij niet.
0: Nee, oké. Okay, nou ja, dan ik heb afgelopen week meegetraind 1 keertje. En omdat we te krap zaten qua mensen, kon die wissel zitten. Ja, en als je dan zo invalt, dan te lekker binnenkomen.
1: Ja, maar los van die komen ook de bal aanname en direct. Ik vond het een openbaring om te zien, moet ik zeggen.
0: Nou ja, Van Rij brengt power met zich mee. En kracht. Nou ja, dat is op een bepaalde positie. En ik denk dat mentaal ook heel goed is. Dus,
1: volgende week VVOR, nou, dat moet overwinning. Players de competitie Westen tegen Woudbrugge, als ik me niet vergis. Nou, mag je Bos nat maken volgens mij. Woudbrugge heeft zich aardig versterkt.
0: Volgens mij heeft Woudbrugge wel een paar aangespeeld. Volgens mij ook een iemand die de ballen er wat makkelijker in schiet.
1: Van Valken, Siebert.
0: Ja, dus we zullen.
1: Voor 30 ook.
0: Wij gaan elke week voor 3 punten.
1: Geniet van je weekend.
0: Ja, dank je.
2: René Ras was dat in gesprek met verslaggever Kees van Leeuwen, die in afloop met de microfoon ook langs ging bij Zwammerdam-speler Ruben de Bruin.
1: Ruben de Bruin, vervangend aanvoerder van Zwammerdam. Je staat te lachen. Wat vond je van de wedstrijd?
3: Ja, wat vond ik ervan? Uiteindelijk de uitslag prima, 2-0. Miste vandaag, ik denk 4, 5, 6 basisspelers die normaal wel we zouden beginnen. Dus dat maakt het natuurlijk wat lastiger, maar dat heb je altijd in de voorbereiding.
1: En die trouwens, zijn die geblesseerd of hebben ze een festival?
3: Nee, volgens mij werkuitje 2 keer, eentje was een weekend weg. Van alles en nog wat.
1: Ik heb in het team een aantal spelers uit de tweede gezien. Vooral die nummer 14 die inviel, die heet ook de Bruin volgens mij. Is dat familie? Moet je indruk maken?
3: Nee, dat is geen familie. Jurjan is geen familie. Maar die traint eigenlijk sinds... Is het verre familie, ja? Oh, het schijnt verre familie te zijn.
1: Die knikt van, ja, het is familie.
3: Verre familie. Nou, Jurjan die traint, of tenminste die speelt normaal in het vierde. Maar die traint dus eigenlijk sinds deze week traint hij mee. En dat is een goede aanvulling. En
1: blijft hij meetrainen of is het eenmalig?
3: Hij blijft meetrainen. Maar dat moet je aan de trainer vragen wat daar verder mee gaat gebeuren. Maar kwam als vandaag. Mooi, goal.
1: Ik heb even over het veld gelopen. Wat vind jij de conditie van het veld?
3: De conditie van het veld. Ja, het is altijd mooi bij Zomerdam. Het is altijd de eerste 2 weken.

0: Dan gaat het nog wel en daarna zitten er allemaal weer gaten in een hobbels en noem maar op. En zeker als het niet geregend wordt.
1: Er zit veel hoefblad in.
0: Hoefblad?
1: Nooit van gehoord zeker.
0: Nee. Wat houdt dat in, Kees?
1: Nou, dat is goed voor ontstekingen te remmen.
0: Oké.
1: Zeg Jan van Dorp tegen mij.
0: Ja.
1: Nou, dan is het veld stroperig, dat lijkt me dan.
0: Ja, het is wel redelijk stroperig. De derde had hiervoor ook al hier gespeeld, dus daardoor kwamen er ook alweer wat meer kuilen en dergelijke in. En toch, ik denk dat zij om 11:30 nog wel een beetje de douw op het veld hadden. Maar...
1: Tegen mij.
0: Ja.
1: Nou, dan is het veld stroperig, dat lijkt me dan.
0: Ja, het is wel redelijk stroperig. De derde had hiervoor ook al hier gespeeld, dus daardoor kwamen er ook alweer wat meer kuilen en dergelijke in. En toch, ik denk dat zij om 11:30 nog wel een beetje de douw op het veld hadden, maar dat viel beginnen mee.
1: Hoe kijk jij terug op de voorbereiding nu, op dit moment?
0: Nou, we zitten er nog middenin natuurlijk, over 2 weken moeten we beginnen. Maar de voorbereiding, ja, het gaat om minuten maken. We kunnen wedstrijden spelen. De uitslagen doen er eigenlijk niet zo heel veel toe. Dat iedereen gewoon fit blijft. En dan gaan we over 2 weken tegen Woudbrugge wel zien voorstaan.
1: Nou, het valt mij op en het hoor ik ook langs de kant dat er zoveel spelers elke keer afwezig zijn. Dat maakt het gewoon moeilijk om een plan wat je misschien dan toch hebt goed uit te
0: voeren. Dat klopt. Tactisch gezien, ja, we proberen wel wat. Maar dat is natuurlijk lastig als je een week in het veld hebt staan. Maar ja, dat zal aan het begin van de competitie wel meer ingesloten worden. Want volgens mij is dan iedereen wel weer terug van vakanties en dergelijke. Dus dan,
1: Hoor ik vier dat jij van plan bent een wereldreis te maken?
0: Nou, dat staat wel op de planning. Het is concreet, maar dat is nog wel een grote wens van mij om nog voor een langere tijd een keer naar het buitenland te gaan.
1: Nou, doe het een andere keer dan, joh.
0: Ja, dat hoor ik meer mee. Er is het loopbal op zaterdagmiddag, Kees.
1: Uiteindelijk blij met deze overwinning en verdiend?
0: Zeker verdiend. Ik denk dat we heel veel kansen eigenlijk ook gewoon mist hebben. Zeker de eerste helft. Qua fitheid waren we ook wel veel beter dan de tegenstander. Zeker in de tweede helft lopen we best wel makkelijk over.
1: Ga gauw douchen.
0: Ik ga gauw douchen en een biertje erbij pakken.
1: Geen patatje, want dat hebben ze niet, hè?
0: Nee, ze zijn nog een beetje aan het verbouwen. Dus dat valt nog een beetje tegen. Maar een biertje zullen we hebben.
1: Dankjewel.

0: Offenbach en Waterhouse met Catchy. Als u via de site luistert, zal dat wat blikkerig overkomen. Dat ligt niet aan mij, maar ook niet aan u. Er zijn wat bleempjes. Als u mij zonder storingen wil horen, dan zit er gewoon bij de ouderwetse FM of via de DAB+. Gaan wij weer terugblikken. Dat doen wij op de wedstrijd FC Aalsmeer ARC. De Alverse club verzuimde vanmiddag om 3 punten te pakken. Het stond met 2-2 gelijk. Na afloop sprak verslaggever Rick Zinnige met de trainer van ARC, Nick Oosterlee.
1: Nick Oosterlee, 2-2 op bezoek bij FC Aalsmeer. Ben jij er eigenlijk zo van als ik?
2: Ja, daar ben ik wel verbaasd over. Want de eerste helft mij gewoon eigenlijk killen, om het zo te zeggen. Het moment moet het gewoon altijd.

0: 4-5-0 staan. Ik heb geen kans van hun geteld. En ja, dan weet je nog dat er op een gegeven ogenblik dat zij ook hun kansjes krijgen. En ze kwamen zelf beter in de wedstrijd. En toch moeten wij op 1-0 toen met alleen voor de keeper toch eigenlijk wel 2-0 zijn. Nee, dat laten we na. Ja, en dan valt er 1-1. Toen kregen we nog een paar mogelijkheden. En dan maak je 1 kwartier te gaan. Maar ja, dan valt hij bij de tweede paal binnen. Ja, toch billen knijpen op het einde.
1: Als we dan positief gaan filteren, zeg maar. Het voetbal dat jullie spelen, dat ziet er vrij goed uit.
0: Ja, ik vind vooruit. We proberen de tegenstander druk te krijgen. En ja, dat is ook moeilijk om dat 90 minuten vol te houden. Dus, bij tijd en wijle gaat dat hartstikke goed. En als je ziet hoeveel keer. Dan moeten we eigenlijk zo'n wedstrijd net afsluiten en de 3 punten meenemen naar Alphen. Maar goed, dat gebeurt dan niet.
1: Waar de komende weken dan ook de aandacht op moet gaan liggen, de afronding van die kansen.
0: Ja, maar dat doen we al heel veel op de training. Dat is natuurlijk ook in de wedstrijd, weet je, als het loopt of net niet in. Ja, kijk, dan is het ook op een gegeven moment, valt hij wel of niet? Of dat gaat in het koppie zitten, weet je wel. Ik heb hem al een keer gemist en dan. Maar goed, en kijk, we maken de vraag. En we pakken daarmee een punt. Dus ik zeg maar, thuis alles wint en uit alles gelijk speelt, dan ben je aan het eind van het seizoen kampioen.
1: En ongeslagen.
0: En ongeslagen, ja. Ja.
1: Je start met 4-2. Ben je ongeslagen als promovendus? Ik weet natuurlijk al een beetje wat je gaat zeggen in die combinatie, maar hoe evalueer je die start?
0: We hebben een start gemaakt en we hebben ook een goede voorbereiding gedraaid. Iedereen is fit, alle jongens willen. Ik kan nog een paar, zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Dus er zijn keuzes genoeg voor mij. En we hebben ook een goede voorbereiding gedraaid. Iedereen is fit, alle jongens willen. Ik kan nog een paar, zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Dus er zijn keuzes genoeg voor mij. En deze wedstrijd liep even, wij dachten dat we daar niet echt sterker door zouden worden op dat moment in de strijd. Dus het is zoals het is.
1: Om een lekkere seizoenstart voor AC.
0: Ik vind een goede seizoenstart. En zeker gezien het spel wat we laten zien. En nogmaals, wat ik er net al zei aan het begin, dat wij ons eigenlijk vandaag hier hadden moeten belonen met 3 punten. Dus in de kleedkamer balen ook. En dat zegt genoeg. Hè? En zo'n 2 jaar beter. Maar die gasten zitten echt te balen dat we niet de 3 punten over de streep hebben getrokken.
1: Op naar volgende week. Dankjewel.
0: Op naar volgende week.
2: Volgende speelt ARC thuis op Sportpark Zegersloot tegen SJC. De reactie heeft u te goed van ons. En dat is de reactie van de AR-speler Sam van Aalst. Rick sprak ook met hem. Eens even kijken hoe hij baalt van deze uitslag.
1: 2-2 op bezoek bij Aalsmeer en daar toch de balen van hebben. Hoe kan dat?
3: Ja, kwartiertje voor tijd en dan hoop je toch dat je hem binnen kan halen. Vooral eerder al hoeveel kansen gehad, ga je maar met 1-0 de rust in. Dus dan is het gewoon kut dat je 2 punten eigenlijk laat liggen. Ja, dat is gewoon echt niet nodig.
1: Je creëert heel veel kansen in de reen en dan vlot naar rust komen zij langs zij. Hoe sta je dan op het veld?
3: Ja, ik moet zeggen, zij zijn wel goed uit de kleedkamer. Tweede helft speelden zij wel beter dan de eerste helft. Ja, dan moet je toch weer gewoon oppakken en die kansen proberen te krijgen. Dat we een paar keer diep gingen, 1-op-1. Misschien een keertje afleggen. En dan toch ook weer tekort. Zij ook wel wat kansjes, tweede helft. Maar als je een kwartier voor tijd de 2 eigenlijk gewoon

0: vandaag. Ik denk dat dat voor mij een mooi doel is. En verder gewoon 90 minuten kunnen maken zoals nu. Vorig jaar was vaak 70 als ik speelde. Dus gewoon constanter spelen.
1: Dankjewel.
2: Studio Alphen. Studio Kaag en Brazen. RTV Hollands Midden.

Zijn nieuwste liedje, My Body Isn't Ready. Na een paar oefenwedstrijden is het seizoen voor de korfballers van Tempo uit Alphen nu officieel begonnen. In de veldcompetitie werd er vanmiddag gespeeld tegen

0: hebben allebei een lange poos in het eerste gespeeld. Hetzelfde geldt voor de aanhang van beiden. Dus ja, Kees en ook zijn vrouw waren veelvuldig wel bij tempo aanwezig.
1: Ja, ik begreep dat jullie vandaag met rouwbanden hebben gespeeld en dat er ook een minuut stilte was voorafgaand aan het duel. Ik neem aan dat dat wel een emotioneel moment is geweest.
0: Ja, dat is natuurlijk, iedereen beleeft dat op zijn eigen manier. Hè? En dat is, het is heel erg goed dat dat gebeurt. En ja, natuurlijk is dat ook dan even emotioneel om daar even aan terug te denken. De tijd van de wedstrijd was ook verplaatst, zodat wij wel bij de condoleance aanwezig konden zijn. Dus dan is het best wel vreemd dat je daar eerst staat en dat je dan daarna moet gaan focussen op de wedstrijd.
1: Ja, het is een harde overgang. Maar ja, je geeft het al aan. Er is dus ook gewoon gekorfbald vanmiddag. Ja. Jullie eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen KVA. Hoe is de wedstrijd verlopen?
0: De wedstrijd is voor ons niet positief verlopen. Want de einduitslag was 8-18. Dus we hebben wel korfballes gehad van KVA. Je zag een heel erg groot verschil in ervaring. KVA kwam met een enorme bravoure onze kant op. En we hadden eigenlijk vanaf het begin hadden we het daar heel erg moeilijk mee. We zijn hard blijven werken, maar het allergrootste probleem waar we eigenlijk al de hele voorbereiding een beetje tegenaan lopen is het scoren. En volgens mij hebben wij het daar ook wel een beetje over gehad in de uitzending voor de zomervakantie.
1: Klopt, ja.
0: Dat wel een rode lijn bij tempo is. Dat is natuurlijk dus aan ons om daar nu hard aan te gaan werken om dit elke wedstrijd ietsjes beter te gaan doen.
1: Ja, ik wilde jou daar toevallig ook naar vragen inderdaad. Want je had het toen tijdens het interview had je het al over, hè, tot ja, het afwerken beter moet. Dat je daar ook veel op zou gaan trainen. Merk je daar wel, ondanks dat dat dus nog niet helemaal vlekkeloos verloopt, merk je daar wel al wat verbetering in?
0: Ja, op de trainingen zijn de percentages prima. Maar je ziet gewoon dat we nog heel erg zoekende zijn naar de juiste samenstelling. Veel nieuwe mensen in het eerste. Waardoor ze dus ook nog heel erg zoekende zijn. En dus ook nog heel erg aan het zoeken zijn van het juiste moment van schieten. En op het moment dat je schot te vroeg komt, of je staat net niet helemaal lekker, of de paas niet helemaal goed, en je besluit dan toch om af te ronden, ja, dan doet dat al gelijk iets met de percentages. En daar zag je vandaag ook wel het probleem. Dat we gewoon niet altijd de schoten op de juiste momenten namen.
1: Een ruime nederlaag dus. Heb je ook al lichtpuntjes gezien vandaag?
0: Jawel hoor. Er is hard gewerkt. Ik vind dat sowieso altijd een vereiste. En de jonge meiden die hebben zich goed staande gehouden. Dus dat vind ik ook erg positief. En het moet gewoon elke week een beetje beter. En dat heeft met deze jonge groep heeft dat gewoon echt tijd nodig.
1: Ja, het draait in het korfbal natuurlijk allemaal om het zaalseizoen. Dat begint later dit jaar. Ik dacht in november uit mijn hoofd.
0: Volgens mij in oktober.
1: Ja, oké, check. Hoe belangrijk vind je deze veldcompetitie dan?
0: Nou, in zo'n mate vind ik het belangrijk dat we progressie zien elke week. En je wil ook wel handhaven in deze klasse. Want anders ga je volgend jaar na de zaal ga je een klasse lager spelen. En dat is verre van ideaal. Je krijgt nu stevige tegenstand. En voor het mooie wil je eigenlijk gewoon tweede of derde worden. Zodat je ook volgend jaar weer in deze klasse speelt.
1: Kun je uitleggen hoe de komende weken eruit gaat zien? Hoe gaan jullie je voorbereiden op de zaalcompetitie?
0: Nou, het is lekker dat nu de voorbereiding voorbij is. Want we hebben best wel intensieve weken gehad. En nu gaan we gewoon naar een stabiele periode van 2 keer trainen in de week. En op zaterdag de wedstrijd. En ja, daar gaan we gewoon zorgen dat we beetje bij beetje iets beter worden.
1: Ja, maar je ziet wel progressie in jouw team.
0: Ja, die zagen we in de oefenwedstrijden zeker. Ik vond KVA vandaag echt een maatje te groot. En het scheelt natuurlijk enorm op het moment dat je je eerste ballen lekker raak schiet. Dan speel je een totaal andere wedstrijd. En dat deden we vandaag niet. En dan loop je eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan.
1: Volgende week, tegen wie speel je dan?
0: Dan spelen we tegen de Vinken uit. Nou, daar weten we eigenlijk niet zo heel veel van. Dat is een ploeg die gepromoveerd is. Op papier ben je beter dan de Vinken. Maar zolang het er bij ons nog niet zo uitkomt, ben ik heel voorzichtig in die uitspraak.
1: Ondanks de nederlaag is er wel feest vandaag bij Tempo. Want jullie bestaan 70 jaar. Dit hele weekend zijn er allerlei activiteiten. Wat staat er allemaal op de planning vanavond?
0: Volgens mij is er een quiz in de kantine. Ik durf het niet helemaal zeker te zeggen. Er is nu al 24 uur is er een soort DJ-marathon. En zometeen komen alle oud-voorzitters, die er nog zijn uiteraard, komen speechen. En volgens mij start trapt om 6:00 onze huidige voorzitter af.
1: Kijk, nou, dan zou ik zeggen, ga daar snel naartoe, want dat is al over een minuutje of 13. Bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen, Jessica. En we blijven jullie uiteraard volgen.
0: Ah, hartstikke fijn, dankjewel.
1: Tempo-trainer Jessica Severt was dat over de wedstrijd van vandaag. Tijd voor muziek, dit is Time Bandits.

0: Ze traden in juli nog op in het beeld en geluid tijdens het NPO Radio 1 Tourcafé. Je hoorde Time Bandits met Reach Out.
1: Sportlokaal. Uitslagen.
0: Ja, het was een middag met veel doelpunten. Er vielen er 8 bij Alphense Boys tegen CVV Zwervers. 5 in het voordeel van Alphense Boys en 3 in het voordeel van CVV Zwervers. Dat betekent daar een uitslag van 5-3. Alvia VVI eindigde in 2-2. Aarlanderveen Rodenburg werd 2-3. Swammerdam won op eigen veld met 2-0 van de GSV. AVV Alphen Floriant werd 2-1. De Hazeswoudse derby tussen Hazeswoudse Boys en Bernardus werd 2-0. FC Aalsmeer ARC 2-2. En ook een gelijkspel bij ASW tegen Koudekerk. Daar vielen 8 doelpunten. Het werd 4-4. Dan naar het programma in de districtsbeker van volgende week. Dat belooft een echte derbydag te worden. Er staan er 3 op het programma. Alphen BSC 68, Alphia Alphense Boys en Koudekerk Bernardus. Aarlanderveen speelt uit tegen Rijnstreek. En Swammerdam speelt opnieuw thuis en ontvangt dan VVOR. Floriant komt in actie tegen Gouda. En Hazeswoudse Boys gaat op bezoek bij ASW. ARC speelt op het eigen sportpark de 3e competitiewedstrijd in de 4e divisie tegen SJC.

0: Offenbach was dat met Edge of... Nee, sorry, maar Offenbach. Jonas Blue was dat met Edge of Desire. Sorry, was even een hectisch momentje in de studio. Want de technicus die moest even een sprintje trekken naar de draaitafel. Maar dat ging allemaal goed. Kan die goed in zijn vaas. Misschien nog een talentvolle sprinter op de 100 meter. Goed, het is 6:02. Dat betekent dat deze uitzending van de Sportlokaal erop zit. Morgenavond dan is de samenvatting van de wedstrijd FC Aalsmeer tegen ARC te zien op onze site studioalphen.nl. En vanaf maandagavond is dat duel ook te bewonderen op de tv van Studio Alphen. Goed, straks na de klok van 6:00, dan hoort u hier het programma De Weekend Proloog. Wij gaan nu richting het nieuws van 6:00. Ik ga sprinten richting de trein. De techniek was vandaag in handen van Servaas de Vries. Mijn naam is Ryan en graag tot volgende week.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6:00.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud.

0: En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
1: Van de A4 tot de A12.

0: Hoor je de Sisters op de radio?
1: Ja, ja. Helemaal automatisch gaat het niet hoor. Nee, er komt een hoop handwerk en voorbereidingen bij kijken bij zo'n programma. Het is allemaal weer gelukt. Dit is een nieuwe weekend, man.
0: Jazeker, we doen het weer 2 uur lang met heel veel plezier op je radio. Een hele goede avond of goedemiddag. Ligt er aan de tijdstip wanneer je naar dit programma luistert. Want je kunt ons maar liefst ieder weekend 3 keer horen, hè, Martin? Ja.
1: 3 keer?
0: 3 keer is dat zo gaaf.
1: Eigenlijk een beetje te veel van het goede.
0: We hebben weer een boordevolle show met heel veel informatie waar je ook deze week een keer iets aan hebt.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, dat denk ik wel. We hebben eindelijk weer een aanagenda, want de komkommertijd is voorbij. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Leuke dingen.
1: Zijn er leuke dingen?
0: Ja hoor.
1: Nou, ik pak hem er even bij, Pet. Even kijken, hoor. Wat is er allemaal voor leuks? De Amazing Praise viering, dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. En plots gebeurt er ook weer wat. En Toast in Alphen.
0: Ja, dat is natuurlijk weer, hè, dit weekend. Hartstikke gezellig.
1: En zondag wat leuks, de cultuurcoaches van Alphen Vitaal Jazz. Nou, die hebben we allemaal voor jou in deze show. We hebben ook ik weet niet of je hem kent, David Fair.
0: David Fair,
1: ik had er ook nog een nood van. Net op tijd dan, want hij is dood.
0: Het is net op tijd. Nou, heel fijn. We gaan connections doen. Maar waar waren we gebleven vorige week?
1: Dus waar waren we ook alweer gebleven bij de connections? Dat is natuurlijk altijd die vraag. En nou, ik weet het wel, mensen. We zaten in de grote pop. Helden van aller tijden. En we waren gebleven bij Eric Clapton. En die heeft een hoop gedaan, dus ja, dan weet je wel welke kant het op gaat. We blijven bij grote namen uit de popgeschiedenis hangen. We hebben een mix, en dat is dan ook gelijk de opmaat voor de UK Soul Chart. Want een soulplaatje, fijn hoor. Fijne disco-achtige mix daarvan in de show in de 2 uur... samen met nog wat andere nieuw disco. En we hebben ook nog dat spelletje, dat onvergetelijke spelletje. Met de introotjes en de odd one out. Lekker blijven luisteren.
0: En een nieuw 3 natuurlijk. Deze staat er niet in, maar is wel nieuw. De nieuwe Marshmallow.

0: Ik hoor allemaal honden, Martin. Hoor je ze ook?
1: Ja, hè?
0: Over honden gesproken. Ik krijg een heel bijzonder berichtje. We krijgen berichtje binnen van Martijn. En die wil graag de groetjes doen aan alle eenzame vrouwen tussen 29 en 36 jaar. Dat vind ik ook weer een mooie. Zeg, hey.
2: Dat is zeker een mooie.
0: Je mag alles losgooien hoor. Gooi het maar op de chat. Alles behandelen we voor jou in de juiste volgorde.
3: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
0: En dit is de volgorde van de aanagenda.
2: Ja. En dat deed hij dan allemaal namens alle eenzame mannen van 25 tot 65.
0: Ja, zoiets ja.
2: En die proberen allemaal die vrouwen van 29 tot 35 te schaken.
0: Wie wil dat niet? Het is zaterdag, Martin.
2: Ja, zaterdag.
0: Ik ga zeker wel.
2: Want kom en beleef de Amazing Prijsvieringen. Met in november 1 voor het hele gezin. Zin in een inspirerend moment vol muziek. In november pas. Nou ja, het zal. Blijdschap, verdieping, geloof en ontmoeting. Kom naar de... Ja, dat hadden we. 5 september is er weer een avondviering in de Clara Franciscus Federatie. Aan het Noordeinde in De Veen. Ga genieten van de prachtige muzikale bijdrage van praiseband Aalsmeer. Die je meeneemt in een afwisselend programma van bekende en nieuwe praise- en worshipliederen. Halleluja, 7:30 aanwezig.
0: Dan gaan we door met de zaterdag, denk ik. Ja, laten we zeker doorgaan met de zaterdag. Want na een paar weken rust trappen ze in Splotsen het nieuwe seizoen meteen weer goed af. Want op zaterdag de 5e is het tijd voor High Splotsen. Ze zijn er weer vanaf 10 uur. Doorgaan tot een uurtje of 5 voor goede oude tijden. Nou, precies zoals je van ze gewend bent. Niemand minder dan Marlon Galvao komt langs om de zaal te voorzien van de lekkerste house. Maar om 10 uur begint de Splot Sound System. Gevolgd door Red Flag om 11 uur. En om middernacht start Sandro Incapablo. Fantastische naam. Van 1 tot 2 Party Trick. En om 2 uur is hij er dan hoor. Marlon Galvao. En van 3 tot het einde draait Dalton. Nou, zin dus om het seizoen goed te beginnen. En weer eens even lekker te dansen. Dan zien ze je graag aan de bar. Een kaartje kost maar €5 op splots.nl. Of aan de deur. En die deur vind je natuurlijk aan het sportpad in Roelofarensveen.
2: Ja, en natuurlijk komt Toos weer naar Alphen. Kan ook niet anders.
0: Ja.
2: En sterker nog, het staat er al, dit leuke foodtruckfestival. Ze zorgen dat het Europapark in Alphen aan de Rijn weer in het teken staat van smaak, muziek, beleving, ontmoeting en vooral heel veel gezelligheid. Geniet van de lekkerste hapjes. Proost met vrienden en familie op het

0: weekend of dans met je collega's voor het rollende podium. En dat terwijl de kleine toasters zich geen moment hoeven te vervelen. Met foodtrucks, een kidcorner, live muziek. Circus Snor, kortom, fun voor iedereen. Dat zit wel snor, zou ik zeggen. Gratis te bezoeken tot en met zondag in het Europapark in Alphen. En het wordt mooi weer.
1: Dat komt zo wel,
0: maar het is echt heel mooi weer.
2: Het wordt heel mooi weer, ja. Het grappige is, dat laatste bericht staat op de achterkant van jouw blaadje. Dus we moeten even wisselen. Dat had ik niet goed gedaan.
0: Ah, dat heb je weer helemaal
2: dat
0: niet goed gedaan.
2: De agenda voor zondag.
3: Dit is de aanagenda voor zondag.
2: Want op zondag 6 september brengen de cultuurcoaches van Alphen Vitaal Jazz naar de Oudhoornse Kerk in Alphen aan de Rijn. Tijdens Jazz aan de Rijn staan 4 live acts op het programma die samen de veelzijdigheid van jazz laten horen. Nou, bezoekers kunnen genieten van onder andere Art Duo, fluitist Ronald Snijders, die wil je niet missen. En natuurlijk ook Elisabeth Fadel. En als afsluiting Toon, Roos en The Friends. Van 1 tot 6 in de middag. De kerk ligt aan de Oudhoornseweg in Alphen. Een kaartje kost €11. Dus dat is zeer goed te doen, hoor. Zometeen nog wat politiebericht, hoor, Martin?
0: Dat denk ik wel.
2: Ja, wij draaiden vorige week van het gelijknamige album Shaqzilla. Draaide jij Shaqzilla, toch?
0: Daar draaide ik Shaqzilla. Ja, dat is het nieuwe album wat er aan gaat komen.
2: Dan hebben we het over Chaka Khan. En ze heeft ook een nieuwe single uitgebracht, deze dame. Ze doet het nog steeds en nog steeds zo lekker. De eerste uit de New 3. Curious Subject.

0: lekker plaatje voor Martin deze. De nieuwe van Chaka Khan. Als eerste uit de New 3 Curious Subject krijgt van mij een 8-min.
1: Ja, van mij ook.
0: Oh, wat goed. Ja, wat fijn. Dan, ja. Mensen thuis, als je lid bent van ons panel of onze privé-app hebt, dan mag je ons dat laten weten hoor. Cijfers van 1 tot 10 graag. Dat zouden wij goed kunnen waarderen. We duiken even kort de regio in voordat we naar de doden van de week gaan.
2: Is er nog wat gebeurd in de regio?
1: Ja, met twee vrouwen uit Alphen aan de Rijn. Oh. Die zijn vorig weekend betrokken geweest bij een steekincident. Oh. Wel heel ver weg hoor. Limburgse Hunsel vond dat allemaal plaats. De politie heeft dat bevestigd aan Studio Alphen. Het incident vond plaats in een pand aan de Kraakstraat. Aan de Kraakstraak of de Kraakstraat in de Limburgse plaats. Nou, David Midden, een 42-jarige vrouw uit Alphen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. En een 40-jarige vrouw uit Alphen is aangehouden als verdachte. Al is de politie. Wat er voorafgaand aan het steekincident is gebeurd, is zoals altijd onduidelijk. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident. Mochten wij daar iets over te weten te komen, dan vertellen we dat natuurlijk in de show.
0: Dat doet Limburg met je, als je daar bent.
1: Daar weet je alles van.
0: Hey, straks nog meer politieberichten, maar nu is het toch echt tijd voor een afscheid. Hè? Ja, dus, helaas, iedere week doen we dat zo rond de klok van 10:50. Er is er iemand heen gegaan uit de muziekwereld. Wie is het deze week, Martin?
1: Ja, ik kende hem niet. Het gaat om David Fair. En die samen met zijn broer Jet in 1974... het onorthodoxe punkduo Half Japanese oprichtte. Is op 29 augustus, dus een paar dagen geleden, overleden. Hij werd 74 jaar oud en broer Jade bevestigde het overlijden in een verklaring aan de Rolling Stone. Het popmagazine, dan wel te verstaan. Half Japanese ontstond in de slaapkamer van de gebroeders Fair, ergens in Michigan of Maryland. Groeide uit tot een van de meest eigengereide, authentieke underground bands van Amerika. Het duo begon met het opnemen van homemade cassettes op het eigen label 50 Skillion Watts. Waarop in 1977 ook hun debuut-LP Calling All Girls verscheen. De opnames vonden hun weg naar underground kringen en brachten het duo uiteindelijk bij het Britse indie-label Armageddon, dat een reeks singles uitbracht. En in 1980 volgde het debuutalbum Half a Gentleman, Not Beasts. Een driedubbel LP-box. Ja, je kan debuteren natuurlijk.
0: Ja.
1: Met een paar nummers. Of gewoon met een oeuvre waar een andere band 10 jaar over doet. was wel wat aan te merken op dat oeuvre, hoor, want dat was een weerwaar van thuisopnames, radicaliseerde covers, minimalistische geluidskunst en anarchistische ruis. Het werd een cultklassieker. Naarmate de jaren 80 vorderde, trok David zich geleidelijk terug uit de kern van de band, terwijl Jet doorging. Dat is de voornaamste creatieve motor. En toen werd de muziek ook een stuk beter, kan ik je vertellen. Na een periode van relatieve stilte werden de broers in 2012 herenigd door Jeff Mangum, die hen uitnodigde voor het All Tomorrow Parties Festival. En in 2014 volgde het reunionalbum Overjoyed, dat geproduceerd werd door Deerhoff, gitarist John Dietrich. In de laatste jaren van zijn leven was David Fair actief als soloartiest en werkte hij samen met anderen via het label Thick Syrup Records. En wij gaan dat debuutnummer, debuutsingle van hun voor je draaien. Het duurt 1:03 en daar ben ik heel erg blij om.

0: yes, I love you. I got stung by the love bee. He stuck his thing in me.
1: Nou.
2: Het is heel bijzonder. Ja, is thuis dat... opgenomen, toch? Zei je, of niet? Ja. Ja,
1: is dat mooi of niet?
2: Dat is prachtig. De dode van de week. Dit is wel een heel bijzonder geweest. Het plaatje duurde inderdaad gelukkig niet zo lang. Je hebt geluisterd naar Half Japanese Calling All Girls. We gaan even door met de gebeurtenissen van afgelopen week op politiebericht.
1: Ja, dan doe ik nog even een kortje, Pet.
2: Ja.
1: Op de N207 bij Rijnsaterwoude heeft woensdagmiddag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een personenauto knalde al daar tegen de vangrail. Door onbekende oorzaak schoot de auto door de middenberm en kwam op de andere weghelft terecht.
2: Oeh.
1: En kwam dus tegen de vangrail tot stilstand. Het voertuig liep flinke schade op aan de voorkant, dat is logisch. De bestuurder hoefde niet mee met de ambulance. Het verkeer richting Alphen aan de Rijn liep wel enige vertraging op.
2: Nou,

0: ze weten weer. Straks nog meer politieberichten en andere leuke wetenswaardigheden. Maar nog sportberichten. Agenda nog.
1: Ja.
0: Er is wel gereageerd op die oproep van Martijn.
1: Ja.
0: Belinda uit Woubrugge. Ze zegt, ik val alleen niet in de leeftijdscategorie. 63 jaar. Doe ermee wat je wil, Martijn uit Rotterdam. Wow.

0: Nou, en regenen deed het, hè, de afgelopen dagen.
1: Nou,
0: ommige. Vandaag was een vrij natte dag. Niet alleen in Tinseltown.
1: Nou, ommige. Blue Nile in Tinseltown in the Rain. En Martin, was dit dan misschien wel de mooiste plaat van vanavond? Dat zou zomaar eens kunnen.
0: Dat zit erin, dat ja, zomaar zou kunnen. Want het is wel een juweeltje.
1: Nou, kan je radio weer uitzetten. Oh nee, helemaal niet, want je hebt nog allerlei berichten natuurlijk. Ja, wat zondag.
0: Ja, moet je niet doen, want dan ontgaat je helemaal dat bij Veenerveld Roel of Arendsveen deze vrijdag rond de brand heeft gewoed.
1: Oh, ja.
0: Ja, de brand wil laten weten dat het om een aanhanger met een pomp erop gaat. Aanhanger met pomp.
1: Okay.
0: Een bierpomp misschien. Ja. Volgens een getuige gaat het om een betonpomp. De brandweer meldt dat de brand is geblust. Hoera, hoera. En niemand raakt een gewond. Dan gaan we even snel doorlopen naar de Fazantstraat in Alphen aan de Rijn. Want daar is een boom in een tuin omgewaaid en op een auto gevallen.
1: Ah.
0: De afgebroken stam en de takken zijn over de schutting gevallen en bovenop een geparkeerde auto terechtgekomen. Godzijdorie. De brandweer heeft de boom verwijderd. Op de foto's is te zien dat de schade aan de auto redelijk beperkt is gebleven. En die foto's die vind je op onze website.
1: Nou, hartstikke goed. Hebben we nog straks meer politieberichten?
0: Ja, we hebben er nog eentje.
1: Jeetje, Mina.
0: Eentje uit Hazerswoudendorp. Over een echtpaar. Die heeft iets meegemaakt op zaterdagmiddag.
1: Klinkt spannend. Hou hem hier bij de weekendproloog. Patrick en Martin, nog anderhalf uur lang op je radio. Met nu Houdini, Dua.

0: is de weekendproloog met Patrick en Martin.
1: Meneer, zou u soms even op mijn rug willen krabbelen?
2: Mis niets vanaf de sportvelden.
3: Ieder weekend bij ons op de radio.
2: Studio

0: talking. Het was nou 7 avonden dat hij in een arena stond. 7 toch?
1: Nee, 10.
0: Oh, 10 zelfs. Maar god, we hadden het natuurlijk over Harry Styles. Late Night Talking bij je eigen weekendproloog. In het eerste weekend van september alweer, Martin Bach.
1: Ja.
0: Het is klaar, hè, die zomer.
1: Poepelepeten. Ah, ja, de zomer, ja, ja. Zomer is voorbij. Late Night Talking is wat wij doen elke vrijdag en zaterdag.
0: Ja.
1: Alhoewel vrijdag iets later dan zaterdag. En we hebben nog even een dingetje uit de regio. Oude Weterik staat het onder. Nou ja, dat klopt wel ongeveer, hoor. De onderdoorgang namelijk van het Lissewegviaduct onder de A44 gaat vanaf zondag weer open voor al het verkeer. Hoezee, hoezee. Dan kan ik eigenlijk gewoon in één rechte lijn, moet ik zeggen, naar de studio rijden. En daarmee komt na bijna 11 maanden een einde aan de afsluiting. Rijkwaterstaat heeft in die periode het oude viaduct vervangen door een nieuw. Ja, dat hebben ze mooi gedaan, hoor. En ook de verbinding tussen de Lissewegviaduct en de Kaagweg is vanaf zondag weer toegankelijk. Voor fietsers betekent dit dat de fietsroute tussen Oude Wetering en Lisse eindelijk weer beschikbaar is. De heropening wordt maandag 7 september gevierd met een gratis fietspitstop bij het viaduct tussen 8:30 en 9:30. En tussen 5:30 en 6 kun je, tussen 3:30 en 6 kunnen fietsers een fiets gratis laten controleren.
0: Oh,
1: voor en kleine reparaties laten uitvoeren. Joost Bakker van de Veense Fietsshop, die zal het allemaal gaan verzorgen. Dus kom naar dat viaduct, mensen. Kom in grote getalen.
0: Zit er geen borrel bij dan? Want dan kom ik ook, hoor.
1: Ja, misschien 's middags.
0: Ja, is misschien ook wel leuk, ja. En wij zijn toegekomen aan onze eigen hitlijst, de New 3. Je hoort hem hier weekend bij ons met aan het einde natuurlijk weer van het jaar. Het jaaroverzicht. En deze maakt een goede kans, hoor, om in dat overzicht te komen. En hier wordt Beyoncé en Pharrell nu op de radio.
2: De New 3.

0: Compleet met strijkers, een heel orkest zit erachter hoor. Pharrell Williams. Aan het begin kun je echt horen dat het productie van hem is met die hi-hats. Beyoncé doet mee, doet de vocale. Can I Watch You is de tweede uit de New 3 van de weekendproloog. En ik vind het fijn hoor, dan krijgt een achtergrond.
1: Van mij ook. Oh, een mooie plaat is het geworden. Ja. Het is een album wat zij heeft uitgebracht vandaag.
0: Oh, vandaag
1: ook. Ja, het eer van haar 20ste...
0: verjaardag?
1: Nou, niet vanuit... Oh. Het is haar verjaardag, maar het is ook, volgens mij ook haar 20ste anniversary of zoiets. Ik weet er het fijne niet van. Ik ben geen groot fan. Niet dat ik het niet mooi vind wat ze maakt. Maar ik heb thuis haar niet aan de muur hangen.
0: Nee.
1: Alleen de koekoeksklok.
0: Oké, dus twee achter thuis als je lid bent van ons panel. Doe die duit in het zakje, laat het ons weten. En over een klein half uurtje hoor je in de tweede uur de uitslag van The New 3. En je had nog één ding op stapel, dacht ik, hè?
1: Het grote aantal berichten van het gezag is er nog eentje over. Een echtpaar uit Hazerswoude-Dorp is namelijk zaterdagmiddag slachtoffer geworden van nepagenten. Nou, potverdorie. De bewoners werden telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als rechercheur. De zogenaamde agent vertelde dat er in de buurt was ingebroken en dat bij de aanhouding van de verdachte een lijst met adressen was gevonden. Vervolgens kwam een man in burger bij het echtpaar langs. Hij zou de sieraden van de bewoners fotograferen en wegen om te voorkomen dat ze de slachtoffer zouden worden van een mogelijke inbraak. De man nam de sieraden mee, maar je raadt het al, hij bracht ze niet terug. De bewoners hebben aangifte gedaan van diefstal. Later probeerde de nepagenten volgens de politie hetzelfde bij een ander adres in Hazerswoude. Daar vertelde de bewoner dat er een camera aanwezig is en de verbinding werd vervolgens direct verbroken. Ik ben trouwens ook, ze probeerden mij ook te neppen.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik werd gebeld door een 06-nummer. Dit is uw bank. Nou ja,
0: dat was
1: heel erg sterk.
0: Soms krijg je ook van die sms-berichtjes. Let op je spullen, mensen. Trap er niet in. Zero to Nine nu op de radio. Junkie X.

0: Wat een knijter is dit, zeg. Hoe vaker je hem hoort, hoe leuker dit is. Sun City, het zijn Scandinaviërs met That Summer Love. Stond vorige week in een nieuw tweet. Dag, ergens op plekje 2 geëindigd.
1: Ergens, ja.
0: Nou, het is een fijne plaat in ieder geval. Echt ethisch weer op je radio. Klein kippenvelletje even op dit moment. Het is, wat is dit? Het is 9 minuten voor op je radio.
2: Hebben we nog iets leuks lokaals?
0: Ja, heb je nog iets leuks?
1: Ja, dat vraag je mij. Heb ik nog iets leuks? We hadden dat bericht over het echtpaar hadden we gehad. Hè? Ja,
0: dat hebben we gehad.
1: Dat is allemaal voorbij. Waar is hij gebleven? Ja, hier is hij. Na een periode zonder activiteiten gaat Family Factory komend schooljaar weer van start met het Kidscafé voor ouders en jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. Ja, daar word je stil van.
0: Nou.
1: Op woensdag 9 september om 8:30 is er op de trap van de IKC De Lei de eerste bijeenkomst met een gezellige poppenkastvoorstelling.
0: Dat is dus
1: een poppenkastvoorstelling voor kinderen, voor ouders van kinderen van 0 tot 4. Of zou het nou voor die kinderen zelf zijn? Enfin, de kosten bedragen 0 euro, maar er is een vrijwillige bijdrage van 3 euro. En we zouden het heel erg coulant en aardig van je vinden als je dat zou willen neerleggen als je daar van plan bent langs te gaan. IKC De Lei kun je vinden aan de Larikslaan in de Leimuiden.
3: Future Hits. De New Three.
0: Ja, dit is weer een bijzondere, want over ethisch gesproken. Deze band doet ook al heel erg lang mee in de scene. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat ze nog muziek maakten.
1: Ja, zijn nooit gestopt.
0: Waar kwamen ze dan ook weer vandaan?
1: Zwitserland.
0: Ja, Schweiz.
1: Ja, we hebben nog wat leuke wetenswaardigheden over die band, hoor. Dingen die ik zelf ook niet wist.
0: Mag je zo vertellen?
1: Ja, kan niet wachten.
0: Eerst even luisteren naar de derde uit de New Three. We hebben het over Yellow. Come on.

0: Ja, Yellow. Het Zwitserse duo bestaande uit Boris Blank. En Blank zal het waarschijnlijk zijn. En Dita Maya, al sinds 1979 actief is, was nog een ander mannetje erbij. Maar ze hadden een zanger nodig. En toen hebben ze dus die Dieter Meijer gevraagd. En die was toen al miljonair. Hij was ook lid van het Nationale Golfteam van Zwitserland. Hij schrijft kinderboeken. Avant-garde kunstenaar is het. Enfin, het is een bijzonder duo. En ze hebben mooie platen gemaakt, hoor. Je kent ze onder andere van Oh Yeah en I Love You. Maar deze vinden we zelf het leukst. Toch?
1: Vicious Games. Ja. Vicious Games. Je hebt er nog eentje natuurlijk. I Love You.
0: Ja. Oh.
1: I Love You.
0: En natuurlijk ook The Race, hè?
1: The Race is ook zo'n leuke plaat. Wij gaan door met de allerlaatste van het eerste uurtje, Martin. Dat is altijd een clubklassiekertje. Maar hij is niet zo heel erg oud dit keer, maar het zijn oude mensen die meedoen. Waaronder Jody Watley.
0: Met Brain Power, had ik niet verwacht.
1: Brain Power, nee, maar Brian Power.
0: Oh, Brian Power.
1: Brian Power, ja.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Twee uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz, connections, de aanagenda en nog heel veel meer. Dit is de weekendproloog.

0: Ik kan niet wachten.
1: Nou, iets wat nog op stapel staat. Ben jij eigenlijk eerder op tv geweest, Martin? Nee, hè?
0: Niet dat ik weet.
1: Nee, nou, de 19e is zover. Gaan we straks nog iets over vertellen.
0: Ja, maar nu niet nu het over het anders uit onze hooghoed. Namelijk fijne rock uit de 90s. Hier is Weezer en Buddy Holly.
2: De weekendproloog met Patrick Noordzij en Martin Wertwijn.

0: Tsiki Flatsiki. Ja, de mensen die bellen op naar de studio zeggen... wat is er met al die gitaar in de tweede uur?
1: Want
0: we hebben een hoop gehad door Led Zeppelin, de Yardbirds. We hebben de Fountains DC gehad. En ook nog een keer Foreigner. Ja. En daar deden we nog deze vrienden van Weezer bij. En Buddy Holly. Maar nu is het dan toch echt tijd geworden voor die UK Soul Chart. En daar gebeurt weer een hele hoop. Er komen ontzettend veel nieuwe platen binnen. Nou, 15 bijvoorbeeld. Verlies Tillman en Niva. En net op de rand van de top 10, of net daarbuiten eigenlijk... de nieuwe Jennifer Holiday en Recaptured. Gaan we even snel de top 10 in bekijken. Lee John en... ja, je weet wel, Lee John, dat is de man van Imagination. En doet het samen met Byron Stingley deze keer. Proud and Bold. En de nummer 1 van vorige week staat nu op 4. Down to the Bone en Natasha Watts en Feel So Good. Gaan wij eens even kijken wat er allemaal in die top 3 gebeurt. Van 7 naar 2. Richie Mytrix en Taiguan met Take Me With You. En de nieuwe nummer 1, The Womack Sisters en hun album stijgt van nummer 3. Maar wij gaan voor jou de hoogste binnenkomer draaien. En die komt binnen op nummer 3, de Sunburst Band. Tezamen met Tiffany Sella.

0: Hou lekker hoor dit, Martin.
1: Ja, lekkere plaatjes achter elkaar. Ja, de laatste was van Jay Caruso en Under a Groove. Al wat ouder van eerder dit jaar. Net voor de zomer kwam die uit. Daarvoor een plaat van nog wat langer geleden. Feel the Groove bij Seb Skalinski. Als er maar

0: Dave Lovely. Het was ook zijn remix. En de zang was in handen van Tiffany Tselle. Moeilijke naam, Tselle.
1: Lekker beetje zomerse plaatjes. Opeens een beetje zomers weekend opeens.
0: He? Ja, zomaar uit het niets.
1: Ja, zomaar uit het niets, jongens, lekker. Hey, we gaan nog eventjes kijken naar dat verhaal van Avifauna, Martin. Want al die ontsnappingen uit Alphen aan de Rijn in Avifauna. Ja, dus niet meer te tellen op één hand. Een en de andere dier die nam afgelopen maanden de benen. En besloot een kijkje te nemen buiten zijn verblijf. Dat terwijl dierentuinen volgens de wet eigenlijk maatregelen moeten nemen om ontsnappingen te voorkomen. Dat is natuurlijk lastig met vogels. Maar hoe kan het toch? En hoe kan het ook kwaad? Volgens mij kan het niet echt kwaad, hoor. Nieuwsberichten met ontsnapt dier in de kop waren de afgelopen tijd allesbehalve een uitzondering. In maart zorgde een kroeskoppelikaan voor gefronste wenkbrauwen in de Bieslandse polder bij Delfgauw. Waarschijnlijk is hij via de wind weggeraakt en lukt het niet om de weg terug te vinden, verklaarde Avifauna. Nou, een paar dagen later ging er een roze kakatoe tijdens een oefenvlucht voor een demonstratie vandoor. In mei vloog een groenvleugel Lara, een extra rondje. En in juni liepen meerdere verzorgers gewapend met voer en schepnetten door een woonwijk op zoek naar hun zuidelijke hoornraaf. Een maand later zwom een ondernemende pinguïn 8 kilometer verderop naar Roelofarendsveen. En afgelopen weekend was het weer raak, Martin. Er was een burgernetmelding. We zijn op zoek naar 3 ontsnapte mara's. Vang ze niet snel. Zelf maar bel gewoon 112. Nou, meneer Damen van Avifauna noemt het niet zo gek. Omdat ze tijdens demonstraties soms niet terugkeren. Een windvlaag, een schrikreactie of de paartijd kunnen ervoor zorgen.

0: Nou, wie gaat van jou houden? Wij in ieder geval, hoor. Frankie Valli en de Four Seasons waren dat van een hele lange tijd geleden. En daarvoor George Benson, Turn Your Love Around.
1: Nou, ik ben ook dol op Nicky Noordegraaf, want die mag zich opmaken voor haar derde WK inlineskaten. De Wouwbrugst is namens Team NL geselecteerd voor het WK. WK inlineskaten dit jaar vindt dat plaats in Paraguay in Asunción. En begint op zaterdag 10 oktober tot en met de 18e.
2: Ja. Lieve mensen, ja? Het is weer tijd voor de Pop Quiz. En dan nu een introspelletje. Vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De Odd One Out.
0: Ja, vier plaatjes, vier introotjes. Je moet weten wie ze zingen, waar ze over zingen. En dan hoort er eentje niet bij, omdat hij in een andere top 40 stond dan al die andere platen. Ben je er klaar voor, Pet?
1: Ik heb 1 tot en met 4 opgeschreven. Kom maar.
0: Dan gaan we gewoon beginnen.

0: Ze waren niet zo lang, want ja, ze was allemaal korte introotjes daar. Dan begonnen ze met zingen.
1: Maar god, zeg jij.
0: Welke wil je nog een keertje horen?
1: Ja, 2 en 3 zeggen me allebei van niks. Doe maar 3 dan.
0: Oh, dan doe ik 2. Al is het maar omdat die leuker is. En dan doen we die gewoon achteraan, hè. Zal ik maar gewoon beginnen, Pet?
1: Ja, ik kom echt niet uit 2 en 3. Denk ik, ja, nou, dat komt.
0: Dit is...
1: Dit is die gast van die Italianen, toch?
0: Ja.
1: Damiano da Fiat, the first time.
0: Ja. The first time we met, there's nothing like the
1: first time we met. Ja, geen idee.
0: Nee. Lustrum, UVSVV, NVVSU, Jobke en Roeland Belen en... En ik zeg één, hey, is Lotje, en Lotje is Frans, is geboren in de bergen en ze... En dat is dan niet de heel kleine versie, die is eigenlijk leuker.
1: Oh, die vind jij ook leuker ook.
0: Het is een leuke plaat, Pet.
1: Oh.
0: Dit is Rolf Sanchez, wist je ook niet, hè?
1: Nee. Oh, natuurlijk, ja. Mas. Ja, maar soms aan een intro is het moeilijk te horen. Bij deze weet ik het wel. Ed Sheeran en Azizam. Ja, dan is dit denk ik de jongste. Die hoort er niet bij, denk ik.
0: Want die is het jongst, denk je. Je hebt niet zo heel goed opgelet.
1: Nee, dat denk ik niet, nee.
0: Nee, denk ik. Want welke hoort er niet bij? Dat is namelijk deze.
1: Oh, Mas.
0: Ja, maar deze komt uit 2020. En ja, Damiano da Fiat, daar hadden we helemaal niet van gehoord in 2020.
1: Nee.
0: Dus daar mag ik kiezen. Ja, Poepelepé. Omdat je hem niet kent, Pet.
1: Ja.
0: Ga ik gewoon deze doen.
1: Oh, die.
0: Ja, want het is echt een heel leuk plaatje. Aan het eind vind je het misschien ook een leuk plaatje. Hier is Lotje nog een keer.

0: Dat was hem helemaal.
1: Dat was wel leuk.
0: Nou, ja. Leuk toch? Is ja, toch wel leuk? Heb je gewoon gemist, Ben?
1: Heb ik gewoon gemist. Nou, ik heb genoten, hoor. En genieten kun je ook in Benthuizen binnenkort. Want wil je een avondje uit samen met de kleinkinderen of zo, met de neefjes, nichtjes, buurtjongeren, dan zit je kans. Want Stichting Actief Rijnwoude, die organiseert een generatiequiz met Marco Roelofs. Bekend als ervaren quizmaster. Nou, hij weet de quiz interessant, spannend en ook ludiek te maken. De quiz is juist gericht op de doelgroep oud en jong. De vragen zijn afgestemd op deze doelgroepen. De bedoeling vanavond is teams te vormen van 4 tot 6 personen. Met een zogenaamde generatiekloof. Dus er moet een generatie tussen zitten. Dus geen ouders met eigen kinderen, maar grootouders met hun kleinkinderen, als ongeveer zo'n 15 plus zijn. En natuurlijk zijn tantes, ooms, neefjes, nichtjes, buren welkom, vrienden. Als die kloof maar herkenbaar is. Op vrijdag 11 september aan de Dam 3 bij het dorpshuis De Tas in Benthuizen gaat het dan los. Deelname is gratis. En voor meer informatie of opgeven kun je op, contact opnemen met Jos. Jos@actief-rijnwoude.nl. Je kunt Jos ook even bellen. En dat kan nog, oh, nog 5 minuten. Ja, dan gaat hij slapen, denk ik. 06 12 57 77 22. 06 1 2 5 7 7 7 2 2. Dat was hem, hè, de weekendpoloog.
0: Oh, dat was hem. Ja, mensen vragen trouwens nog voor de jaartallen, hè, want ik zei wel 2020. Maar waar komen die andere platen allemaal vandaan? Nou, die zijn dus van vorig jaar, Ben.
1: Van vorig jaar, ja. Vorig jaar.
0: Nee, dat was dus niet vorig jaar, dat was 2020.
1: Dat was 2020.
0: Dat is een moeilijke quiz voor Ben.
1: Allemaal. Ik vind het een hele moeilijke. Volgend jaar gaan we wat anders doen.
0: Nou, dat weet ik niet, hoor. Mij bevalt het wel. Makkelijk in de voorbereiding.
1: Dat is waar,
0: ja. Wat we nog af, ja, als laatste, dat is de extreme clubklassieke electro boogie muziek uit New York van 1984 afkomstig. Barbara Roy, hier is With All My Love. Tot volgende week.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achtergezien zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu... Into the Groove. Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Let me tell you why you're here.
12: Into the Groove.
13: Can you feel it?
14: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
15: Resist.
16: I'll make everything all right.
17: Boom, boom, boom. We're all followers. It's a bang, bang, bang. It's a beat, beat, beat. Or it's ting, ting.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
7: Into the Groove.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
7: The Dance Decade.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Studio
7: Alphen en Studio Kaag
10: en Brasem.
7: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. The Dance Decade.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 11 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het westen van het land op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En dezelfde A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file en kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
7: The Dance Decade.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen. Studio Alphen.
10: Met nu
7: The Dance Decade.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de

0: politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt

wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de